we nu dit jou gaan van de film Chimili. Amore FM, the power of love is dit. We gaan richting Sonunige met die shirt en met de Batensonie.

female version van Tutajo Kabitara. De mannelijke versie is gezongen door Atif Aslam van de film Flying Jet. Ghar se nikalte hi kuch door chalte hi. Udit Naranji aapko sunayenge.

keer riep, was dat Anoop Jalotaji Abkoesenaar heet hij. Hij heeft een aantal old songs, een aantal mooie nummers te horen gebracht in deze album. En op zijn eigen manier natuurlijk. KKK was met zijn Rafta.

van de film Raas 3 was dat Rafta Rafta Hogai. Geweldig gezongen door KK. Amor FM, The Power of Love.

Rehna Tere Dil Me. We gaan gelijk weer verder met een sad song. Zindagi Starhase. Filmkanaam hem Murder.

0: किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। स्वर्गीय रामदेव चैतू जी की आवाज़ में आप सुने और पेश हुआ है अमोर एफएम का डायरेक्टर श्री सुभाष गोगार जी, श्रीमती आशा गोगार जी सोनाता और राजा के तरफ से। यहाँ तक सुनने वालों, आज की स्पॉन्सर किए हुए भजन कार्यक्रम पेश हुआ, सुनने के लिए धन्यवाद। तमाम स्पॉन्सर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Beste luisteraars, opgelet.
2: Op zon- en feestdagen is het kantoor van Amor FM gesloten. Wij zijn uitsluitend bereikbaar via de e-mail op info@amorfm.nl. Van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Op telefoonnummer 010-244-0929.
3: Ons kantoor helpt u graag.
4: En nu, reclame.
5: Op zoek naar inspirerend onderwijs op maat? Stichting Hindu-Onderwijs Nederland, oftewel Sjon, biedt dit in Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Almere.
6: Sjon heeft 5 Hindu-basisscholen in Nederland. De Sri Saraswati School in Rotterdam, Sri Vishnu School in Den Haag, Sri Krishna School in Utrecht, Sri Lakshmi School in Amsterdam Zuidoost en Sri Ganesha School in Almere.
5: Sjon biedt basisonderwijs om kinderen gericht voor te bereiden op de samenleving van de toekomst.
6: Naast regulier basisonderwijs krijgen onze leerlingen ook dharma, yoga en hindi lessen.
5: De dag wordt geopend en afgesloten met een bhajan en wij vieren alle hoogtijdagen. Sjon staat voor goed onderwijs in een veilige, inspirerende leeromgeving vanuit de hindoe filosofie.
7: Kom gerust een kijkje nemen op een van onze hindoe basisscholen en neem alvast een kijkje op onze website sjon.nl. SHON.nl.
5: Aanmelden kan ook via sjon.nl. Stichting Hindoe Onderwijs Nederland voor goed basisonderwijs vanuit de Hindoe filosofie.
8: JKS, voor al uw lucht- en zeevracht. Wij zijn gespecialiseerd in al uw transporten naar Suriname. Bij ons kunt u terecht voor het versturen van pakketten, pallets en nog veel meer.
9: Let op! JKS Cargo heeft nieuwe tarieven. Zeevracht 120 liter voor €22,50. 160 liter voor maar €27,50. En 240 liter voor maar €45. Luchtvracht is €6,50 per kilo. We verkopen grote dozen vanaf €5. En we maken het nog mooier. JKS Cargo haalt uw pakketten nu gratis op door heel Nederland.
8: Ja toch!
9: Profiteer nu van onze scherpe tarieven en snelle service.
8: Boek uw afspraak online via www.jkscargo.com
9: of bel 088-30-30-597.
8: Heeft u het genoteerd? Tot zo!
9: Droomt u van een bijzondere reis naar Azië en de Pacific? Met Chevron World BV wordt uw droomreis nu betaalbaar. 15-daagse rondreis Zuid-India vanaf €1,895 per persoon.
10: Vertrek 18 mei, 14 september en 2 november.
9: 15-daagse rondreis Singapore, Maleisië en Thailand vanaf €2,095 per persoon.
10: Vertrek 12 mei en 8 september.
9: 16-daagse rondreis Sri Lanka vanaf €1,995 per persoon.
10: Vertrek 20 mei en 14 september.
9: 18-daagse rondreis Vietnam en Cambodja vanaf €2,450 per persoon.
10: Vertrek 15 mei en 16 september.
9: 15-daagse Diwali rondreis India vanaf €1,595 per persoon.
10: Vertrek 29 oktober.
9: 23-daagse rondreis Australië, Fiji, Nieuw-Zeeland, Hongkong en Singapore.
10: Vertrek 10 september 2026 en 10 maart 2027. Programma en prijs op aanvraag. Voor meer informatie of vragen,
9: bel ons op 010-580-7777
10: of app naar 06-2834-1973 of mail naar info@saffronworld.nl.
9: Saffron World BV, Stationsplein 45, vierde verdieping, Rotterdam.
11: Goudservice, Moederdag. Goudservice.
12: Moederdag. Juwelier Goudservice. Hofland Plein 16, Den Haag. Hoek Haagse Markt.
11: Moederdag Goudservice.
12: Moederdag.
11: Goudservice. Juwelier Goudservice. Reparaties klaar terwijl u wacht. Inkoopgoud tegen de hoogste prijs. Moederdag.
13: Goudservice.
11: Moederdag.
13: Goudservice.
14: U kunt ook sieraden kopen bij ons. En betalen met oude sieraden.
13: Moederdag.
11: Goudservice.
13: Moederdag.
11: Goudservice.
13: Moederdag.
11: Goudservice.
12: Juwelier Goudservice. Hoflandplein 16, Den Haag. Kijk op goudservice.nl, goudaankoop.nl.

0: Bent u op zoek naar de perfecte locatie voor uw feest, bruiloft of evenement? Bij Partycentrum Sichtenburg in Den Haag vindt u 5 prachtige zalen. Geschikt voor 60 tot wel 1500 gasten. Van intiem tot groots, wij hebben de zaal die bij uw wensen past. Op vrijdag en zondag 10% korting op de zaalhuur. En op maandag tot en met donderdag krijgt u maar liefst 25% korting. U regelt zelf uw catering, decoratie en muziek. Of wij helpen u graag op weg met onze partners. Ruime openingstijden en zalen vol sfeer, licht en luxe. Bel ons op 070-321-4461. Of mail naar info@partycentrumsichtenburg.nl. En plan vandaag nog uw bezichtiging. Check ook onze website partycentrumsichtenburg.nl. Partycentrum Sichtenburg, waar feesten herinneringen worden.
1: Cinevis Productions presents
2: the world famous Bollywood voice,
1: Jubin Nautiyal, live in concert.
2: Ahoy RTM Stage, Rotterdam.
1: Op zondag 24 mei 2026.
2: Inloop 17:30, showstart 7 uur 's avonds.
1: Tickets via i-tickets.com.
2: Voor informatie, sponsorship en VIP tickets 06 40 74 59 51.
1: Powered by Media Partner Amor FM
2: en Service Inside.
1: Jubin Nautiyal
2: live met alle Bollywood hits
1: op zondag 24 mei 2026.
2: Ahoy RTM Stage. Remember, it's a presentation of Cinevis Production. Don't miss.

0: Welkom aan luisteraars, dit is Amor FM. Mijn naam is Retief Bagou. En ik ga uw weekhoroscoop met u doornemen voor week 19. 4 tot en met 10 mei 2026. Ik begin met sterrenbeeld Ram, geboren tussen 21 maart en 19 april. Iets dat je hebt uitgesteld vraagt nu om aandacht en kan niet langer wachten. Rond het af, zodat je ruimte krijgt voor nieuwe dingen. Geboren tussen 20 april en 20 mei, het sterrenbeeld Stier. Er ontstaat een kans die klein lijkt, maar veel kan opleveren als je het goed aanpakt. Grijp dit, zodat je vooruitgang boekt. Geboren tussen 21 mei en 20 juni, het sterrenbeeld Tweelingen. Je zit in een fase waarin doorzetten belangrijker is dan perfect willen doen. Blijf consistent, zodat je resultaat ziet. En dan geboren tussen 21 juni en 22 juli, het sterrenbeeld Kreeft. Er komt duidelijkheid in een situatie die eerder onrust gaf of verwarmd was. Gebruik dat moment zodat je rust en richting krijgt. Geboren tussen 23 juli en 22 augustus, het sterrenbeeld Leeuw. Er is behoefte aan rust om alles weer op een rij te krijgen. Neem afstand zodat je overzicht houdt. En dan geboren tussen 23 augustus en 22 september, het sterrenbeeld Maagd. Een onverwachte wending zorgt ervoor dat je anders moet kijken naar je plannen. Pas je aan zodat je niet vastloopt, maar juist vooruitkomt. Geboren tussen 23 september en 22 oktober. Er wordt iets van je gevraagd waar je normaal niet direct op reageert. Pak het aan zodat je groeit en verder komt. Geboren tussen 23 oktober en 21 november. Het sterrenbeeld Schorpioen. Je krijgt signalen dat het tijd is om een andere aanpak te proberen. Verander je strategie zodat je verder komt. Geboren tussen 22 november en 21 december, het sterrenbeeld Booschutter. Er ontstaat ruimte om opnieuw te beginnen nadat je iets hebt afgesloten wat energie kostte. Gebruik dat moment zodat je met frisse focus verder kunt gaan. Geboren tussen 22 december en 19 januari, het sterrenbeeld Steenbok. Je energie gaat alle kanten op, waardoor focus belangrijker is dan ooit. Kies bewust, zodat je resultaat ziet. En dan geboren tussen 20 januari en 18 februari, het sterrenbeeld Waterman. Je merkt dat je sneller beslissingen moet nemen dan je gewend bent. Vertrouw op jezelf, zodat je niet blijft hangen. En als laatste, geboren tussen 19 februari en 20 maart, het sterrenbeeld Vissen. Je merkt dat je meer overzicht krijgt en beter ziet wat wel en niet werkt. Gebruik dat inzicht zodat je sterkere keuzes kunt maken. En dit was uw weekhoroscoop, luisteraars, voor week 19. Geniet er snel voor u. Lees het op uw gemak na op onze Facebookpagina van Amor FM. Mijn naam is Retief Bagou. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: En 5 minuten over 8 geworden, luisteraars. 5 minuten over 8 geworden hier bij uw radio Amor FM. Gaan we kijken wat voor weer het gaat worden, luisteraars. De komende dagen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Vandaag is het nog op veel plaatsen grijs en in het zuidoosten nat. Vanaf morgen is het overwegend droog en ruimte voor de zon. Daarbij lopen de temperaturen op van 10 tot 14 graden. Vandaag maar 19 graden. Tenminste, 10 tot 14 graden vandaag en 19 tot 22 graden kan het zaterdag worden. Sunwalo kahajata hai ki aaj badal chhaye rahenge, yahan wahan dusre shaharon mein barish mumkin hai aur kal se mausam mein kuch badlav aayenge to aur dhoop dikhai denge, tapman 10 से लेकर 14 डिग्री तक और शनिवार को कहा जाता है कि 19 से लेकर 22 डिग्री तक पहुंच सकते हैं. Now, laten we hopen dat het beter weer opkomst is, luisteraars. Goed, 7 minuten over 8 geworden. Suraj re jalte rehna.

Oké, luisteraars, 13 minuten voor 8:30 geworden. Tere minuut baki hai sari aard obajini mee. Het aantal asielkinderen in een noodopvanglocatie is groot. Er slapen nu ruim 7000 kinderen op dergelijke opvangplekken. Dat heeft grote impact op hun welzijn. Daar moet dringend verandering in komen, vinden kinderrechtenorganisaties. In juli 2022 sliepen er 2282 kinderen in een sporthal, op een schip of op een andere uit nood geregelde locatie voor asielzoekers. In april dit jaar waren er 7019, ongeveer hetzelfde aantal als in 2025. En dat terwijl het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties Nederland in 2022 al opriep om de situaties van de kinderen te verbeteren. Maar er is niets gebeurd. Ze bedienen hote na ekesemaan.

Hoe mooi is dit, hè, beste luisteraars, gezongen door Asha Bhosle ji, ki prem ki boli bol tu mukse, prem hi hai paramatma, kaun hai uncha, kaun hai nicha, sab mein ek hi atma, and so is that, luisteraars, koi uncha nahi hai, koi nicha nahi hai, agar hum ye soche, aur isi khayal se chale, ki hum sab insaan hai, एक बराबर है तो ये जीवन जो हमारा है वो जीने में थोड़ी और आसान हो जाएंगे. मार दत खबूर tegenwoordig heel weinig. प्रेम की बोली तो गई दूर लेकिन लोग तो अपने आप में इतने जलन करते हैं. Nergens voor nodig. Een drukke nacht voor de brandweer in Schiedam. Daar waren dinsdag op woensdag 2 autobranden in korte tijd. De eerste was aan de Willem-Pijperstraat. Toen de hulpdiensten daar net klaar waren, konden ze meteen door naar het Chopinplein. De geparkeerde auto aan de Willem-Pijperstraat stond rond 4 uur volledig in brand. Volgens 112-correspondenten was er vlak daarna de herstel daarvoor een harde knal te horen. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen, maar de schade aan de auto is groot. Toen de brandweer net klaar was en de spullen had ingepakt, hoorden agenten een knal in een wijk verderop, op het Chopinplein. Een paar honderd meter verderop bleef wederom een auto in brand te staan. Ook aan dat voertuig is veel schade. Mogelijk zijn beide autobranden aangestoken. De politie doet daar onderzoek naar. Oké, een minuut voor 8:30.

0: कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहां, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां। इट वाज किशोर कुमार जी लुइस्ट्रास
1: बेस्ट लुइस्ट्रास opgelet.
2: Op zon- en feestdagen is het kantoor van Amor FM gesloten. Wij zijn uitsluitend bereikbaar via de e-mail op info@amorfm.nl. Van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Op telefoonnummer 010-244-0929.
3: Ons kantoor helpt u graag.
4: En nu reclame.
5: KMI Impacts. KMI Impacts. U reist specialist. Distributeur of President Golden Sella. Lalkila, traditionele basmati. Altaar basmati. Pandan Jasmin rijst. Akash, Tilda, etc.
6: Aajkal sab kuch fast hai. Lekin baat jab aati hai khane ki, to sirf asli swad hi chalta hai. Lambe daane, kamal ki khushbu aur aisa taste, jo sabko kehne pe majboor kar de. Wow! Altaar basmati rice. Test next level.
5: Verkrijgbaar bij alle geselecteerde supermarkten, toko's en bekende tropische winkels. Nieuw AAA-merk Jasmin Rijst. Papaji Jasmin Rijst. Extra long Goesboudar Jasmin Rijst. Verkrijgbaar bij South American Food Rotterdam. Choice of all papas voor mama's keuken. Winkeliers, groothandel, restaurant en cateringbedrijven kunnen bij KMI Impacts kopen tegen groothandelsprijzen. 10 lips extra long altaar basmati en 5 kilo gele erwten samen voor €14,99.
7: Je kaas, Sunila. Ik zak een chawal over 5 kilo dal voor maar €14,99. Prabhu ke gune gao aur dal bhat khao.
5: Voor meer informatie, info@kmiimpacts.com. Kom of 06-533-90687. Hé, Popkia, tu kitna chicken lage hai. Tu kitni beautiful lage hai.
8: Wil jij stralen met een gezonde mooie huid? Bij Bayano Beauty helpen we je om het beste uit jezelf te halen. Met onze gespecialiseerde behandelaars en hoogwaardige apparatuur bieden we jou de nieuwste technologieën op het gebied van skincare. Denk aan laserontharing met moderne lasertechnologie, hydrafacial voor diepe reiniging en hydratatie, en AI-huidanalyse voor een nauwkeurige diagnose. We werken met A-merken op het gebied van esthetica. Bent u aanvullend verzekerd? Dan worden bepaalde behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar. Bayano Beauty, waar jouw huid in goede handen is. Slanswerf 121, Rotterdam. Check onze website bayanobeauty.nl.
9: Thali mein Vishwas ka swaad. Palmier rijst sinds 1867. Bekend om zijn topkwaliteit. Met zorg geproduceerd. Waar kwaliteit en traditie samenkomen. Palmier pure basmati chawal. Jin mein dhaan, patthar aur toota hua dana na ho. Basmati gold premium rijst. Basmati extra long grain parboiled rijst. Thai se pandan rijst. Surinamse rijst jo apne kheton mein ugate hain. Parboiled rice, risotto en pudding rice har vajan ke packet mein mil rahe hain. Palmier top kwaliteit rice soorten verkrijgbaar bij de betere groothandelaren, supermarkten, toko's in Nederland, België, Frankrijk en andere Europese landen. Contact info Nouvelle Risserie du Nord, telefoon 0033 328 2526 22. Palmie Basmati Rice Khushbudar Har Thali Mein Vishwas Ka Swaad.
5: Heeft u direct extra contant geld nodig in deze moeilijke tijden? Verkoop nu uw oude gouden sieraden aan juwelier Faya Lobby in Den Haag. Onder uw toezicht wegen en testen op karaatgehalte en prijsbepaling. U krijgt de hoogste dagkoers en bij akkoord wordt u direct contant uitbetaald of per bank. Voor dagkoersen zie fayalobbyjuwelier.nl. Hobbemaplein 67, hoek ingang Haakse Markt. Telefoon 070 380 73 51. Juwelier Faya Lobby. Al 40 jaar het vertrouwde adres. Faya. Faya Lobby. Faya Lobby. Faya Lobby. Faya Lobby. Faya Lobby. Faya Lobby. Bent u toe aan een nieuwe badkamer, toilet of renovatie van uw woning? Bij ProData Solutions van Veres en Cheryl Bertanti Bagnu. Geniet u van zorgeloos verbouwen van A tot Z onzorg. Van badkamer tot keukenvoorbereiding. Inclusief tegels, sanitair en een persoonlijk ontwerp. Alles geregeld met één vast aanspreekpunt. U krijgt kwaliteit, garantie en tevredenheid. Actie, actie! Een gratis regendoucheset en verlaagd plafond, inclusief spotjes. Bel 06 57 91 17 87 of kijk op prodatasolutions.nl. Prodata Solutions, omdat uw huis het waard is.
8: Sandia Reizen met Sandia Reizen. 21-daagse vliegreis Sri Lanka en Malediven. 15 mei, 12 juni en 17 juli. €2800. 15-daagse vliegreis Mumbai, Delhi, Patna, Kurukshetra. 15 mei, 12 juni en 16 oktober. €2650. 5-daagse busreis Praag. 17 en 24 juli. €300. 5-daagse busreis Zwitserland. 10 juli en 24 juli, €480. 18-daagse Chardham Yatra Tour. 1 mei, 5 juni en 16 oktober, €2500. 2-daagse busreis Luxemburg. 9 en 23 mei en 20 juni, €145. 3-daagse busreis Parijs. 1 en 15 mei, 10, 24 en 23 juli, €275. 10-daagse vliegreis Portugal. 24 juli, €1150. Voor meer informatie 06 26 23 39 59 of 070 38 97 676. Sandia Reizen, Laakkade 403E, Den Haag. Check onze website sandiareizen.nl.
10: Best Indian Astrologer, Guruji Ravi Shankar uit India, 25 jaar ervaring. Kundali se vicharte hain, janm kundali haath dekhkar aapko raai dete hain, iska oplossing dhoondte hain. Mantra tantra se dur kar dete hain. Aapko job ka problem hai, business, financial, negative energy, family, relations, paisi ko aapko problem hai, sab hal kar dete hain. Guruji Ravi Shankar, jo bhar देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 06 13 99 96 95 06 13 39 96 95.
4: Einde reclame.
0: 9 uur geworden, beste luisteraars. Nou, bedrijf hij in Sunnivalo. Vandaag woensdag 6 mei 2026, KCHO Aapse. Hoe hebben jullie geslapen? Lekker wakker geworden en weer een nieuwe dag. Nieuwe kansen, zeg ik altijd, toch? Nee, Dien, nee, Ouser, nee, Moka. Wilt u ook aansluiten op onze radio-app, luisteraars? 06 17 11 71 30. 06 17 11 71 30. Dan ga ik weer naar onze appers van vandaag, luisteraars. Mevrouw Vera Bikaji, ook een hele goede morgen. Meneer Raam uit Zoetermeer heb ik al aan de telefoon gehad. Nogmaals de groeten. En ik zie even kijken. Anupama Bhagelu Ramgati. Dank u wel voor het afdraaien van Jagajanani Bhavan in de stem van onze lieve Pupa Bisun Bihari. Ja, zeker pijnlijk en de leegte blijft groot. Maar inderdaad, dankbaar wat hij heeft achtergelaten. Zijn liefde en zijn kennis. Voor altijd in ieders hart die hem lief had. Dank je wel, Anupama Bhagelu Ramgati, voor je lief berichtje. Dank je wel. En dan zie ik mevrouw Rosa Harpaal ook een hele goede morgen. En ik wens u een mooie dag toe. En eventjes kijken wie we nog meer hebben. Mevrouw Sila Kenhai uit Den Haag. Met mij gaat het goed, mevrouw Sila G. Aapke Seho, ook een mooie dag voor u. Faisal uit Rotterdam, welkom. Goedemorgen. En de heer DG uit Rotterdam, ook goedemorgen. En Shubdin Ho Aapkobi. En mevrouw Roostos Jaipal, ook een schitterende dag toegewenst. Dank u wel. Meneer Shivraj Bhattu uit Den Haag, ook welkom. Mevrouw Irene Abdul, ook een mooie, frisse dag toegewenst. Het is letterlijk, nu voelt het wel frisjes aan, maar het wordt later beter. Een mooie dag toegewenst. En mevrouw Nita Ji, aapko bhi ik shubdin ho, bahut bahut dhanyawad. Meneer Robbie uit Den Haag, welkom. Goedemorgen, Mina en Chris uit Den Haag. Ook een hele mooie ochtenddag toegewenst. Meneer Sewad Hamkepoere, bestuur. Okobi, bahut bahut pjarig marapontje. En Indu uit Den Haag, ook een hele goede morgen. Ashwin Lutschman, ook een mooie dag toegewenst. Dankjewel voor je berichtje. Sheila Balraj Singh uit Rotterdam, ook dankjewel. En uit Bergen op Zoom mag ik de groeten ontvangen van Sharmila. Sharmila, de groeten terug van hier uit de studio, dankjewel. Madan Sangam uit Schiedam. Aapkobhi, ik shubdin ho. En dan zie ik verder even kijken. Dit is zus Mers. Ook de hartelijke groeten terug. En ook aan Bhai Raj. De hartelijke groeten. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Geniet ervan en koester het. Mooie boodschap, dank u wel. Mevrouw Indraji Aapkobhi, ik shubdin ho. Ramon en Bimla Seudeal uit Breskens. Zeeland, ook welkom, goedemorgen. En Roy Bedel uit Zoetermeer, ook een gezegende dag, Roy. En een hele mooie dag. En heel veel succes met al je werkzaamheden. Oh my god. Ik ga nu stoppen. De rest neem ik strakjes mee. Want er zijn heel veel, heel veel, heel veel appers. Oké. Dan gaan we weer de lijnen openzetten, luisteraars. Nogmaals, het verzoek. Als u belt, moet ik uw nummer hier kunnen zien. Dan haal ik u in de uitzending. Zie ik uw nummer niet, dan moet ik het wegdrukken, want we mogen dat niet aannemen. Ik ga nog even door met wat Mutlubi songs. En als u ook zo iemand bent die denkt van, hoe was het vroeger? Hoe is het nu geworden? Wat voor verschil is het nu? Wilt u lekker meepraten vandaag op deze ochtend? Dan kunt u bellen met 010-244-7250. Weet je, over het leven praten. Hoe was het vroeger? Hoe is het nu? Hoe ervaart u dit? Wat voor verschil ziet u? Hoe was vroeger het respect onder elkaar? Hoe was het? Hoe gingen we met elkaar om? En wat is vandaag de dag ervan overgebleven? 010-244-7250 mag u inbellen. En dan haal ik u in de uitzending. We gaan lekker een babbeltje maken, over het leven praten. En dan heb ik prachtige nummers in mijn playlist die ik ook ga afspelen. Met Bea een hele goede morgen, welkom.
11: Wolf, met Faisal.
0: Faisal, hoe gaat het?
11: Goed met u.
0: Ja, gaat goed hoor, Faisal. Vandaag gaan we praten over het leven, hè?
11: Dat is goed.
0: Ja. Faisal, hoe was het? Wanneer ben je naar Nederland gekomen?
11: 71.
0: Heb ik je al gevraagd?
11: Ja.
0: Oké. Maar toen je naar Nederland kwam, was je klein, hè, zeker?
11: Ja, ik was klein.
0: Oké.
11: Okay.
0: Ja. Maar toen je ouder werd, je ging naar school. Je hebt hier alles gezien, misschien heb je ook gewerkt. Maar hoe ervaar je dat nu? Is er een groot verschil met vroeger en nu?
11: Ja, het is ook een groot verschil. Alles nu net duurder geworden en ook moeilijker.
0: Mhm.
11: Dus vroeger was het niet zo moeilijk, was heel makkelijk, alles vroeger.
0: Ja.
11: En het ook, kon je makkelijk aan een baan krijgen. En dan kon je ook, dat alles was goedkoop ook.
0: Mm-hmm.
11: Maar nu een verschil, alles helemaal veranderd.
0: Oké, maar ik bedoel, het leven onder elkaar, met de mensen.
11: Ja.
0: Hoe is dat? Hoe ervaar je dat?
11: Ja, dat is ook veranderd. Mensen respecteren ook niet zo goed. Ze denken meer aan zichzelf.
0: Mm-hmm.
11: En ze spelen ook een beetje geweldig, hoogmoedig.
0: Ja.
11: Snap je? Dat is, vroeger was het niet zo. Vroeger was het anders. Praatjes met je. Ja, goed, alles. En nu tegenwoordig, als je ziet, goed zie je niet meer.
0: Ervaar je dat zelf?
11: Ja.
0: Oké. En wat doe je dan als je merkt van mensen hebben geen respect of ze doen iemand pijn?
11: Ja, dan zeg ik laat maar.
0: Zeg je het wat ervan of zeg je van, laat maar.
11: Ja, ik zeg laat maar, ik bemoei niet. Het is hun probleem.
0: Oké. Goed. Wat voor boodschap heb je tegen de mensen?
11: Mensen, ze moeten niet zo doen. Ze moeten gewoon gelijk zijn. Gewoon met iedereen praten. Tegenwoordig is het leven scoort.
0: Mm-hmm.
11: Je weet niet hoe meteen. Je kan opeens kan je weggaan uit het leven.
0: Ja.
11: Dus we moeten met elkaar ook lief zijn. En respect hebben met elkaar. En met elkaar goed omgaan.
0: Correct, Faisal.
11: Ja.
0: Dankjewel. Ik ga zo meteen een mooi liedje afspelen.
11: Ja.
0: Vandaag is het geen love songs voor dit uur. Het zijn genoemd betekenisvolle liederen.
11: Ja, is goed hoor.
0: Ja?
11: Ja, oké. Okay.
0: Faisal, ik wens je een mooie dag. Straks ga je naar de dagbesteding.
11: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, heel veel plezier daar, hè?
11: Ja, dankjewel. En een fijne dag.
0: Ja, en de groeten daar aan iedereen.
11: Ja, zou ik doen hoor.
0: Oké. Doei. Dag. Goed, luisteraars, dit was Faisal. En Faisal ziet het verschil van vroeger en nu. Hoe mensen omgaan met elkaar. Geen begrip, geen respect voor elkaar. Gehaast leven, geen tijd voor anderen. Met Bea een hele goede morgen, welkom.
12: Bea, je is heel goed, naar een herijs en houtse.
0: Kaisabato, meneer Sugobinji.
12: Arre, bachi. कहाँ से तू इतना मोई मोई परखरामा आज फिर तैयार कर दिलो है
0: आप लोग के आशीर्वाद है मनीष गोबिंद
12: हम तो कई दफे आपसे बातचीत कर दिले हैं कि आशीर्वाद जब तलक हम जिंदा रह तब तलक हम रेडियो अमोर सब टीम के बोलता रहूंगा
0: अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद तो मनीष गोबिंद आप कौन साल में आई लो नीदरलैंड
12: सेफन तक में
0: 70 में अच्छा तो बहुत काफी बरसे हो गए मां कुछ फर्शकेल दिखा पहले इंसान लोग अपने में कैसे रहता प्रेम से प्यार से और अब ओकर फर्क आप देखो है इस साइड
12: बहुत देर फर्क है बहना बहुत बहुत
0: हां
12: जैसे एगो सुअर के 20 दाई नहवाई है तो सुअरे रही गौ
0: Mm-hmm.
12: बाकी इंसान से सुअर हो जा लेकिन सुअर से इंसान ना मांगे हो तो कैसे ओके हम लोग समझाई बाकी पहले जो सिर नाम रहा
0: जी
12: हम बहुत दुनिया देख ली बाकी सिर नाम के तरह तरह का करल जाई हम तो आरिफ अकांसी से ही हैं, हमारे को बहनोई बोले सुहागरी रुक जा, एक हफ्ता में काम लगा दे, तो ऐसे ऐसे हमारे ढेर भाई बहन सास ससुर सारी बहुत कोई चला आयल इधर
0: जी,
12: लेकिन बोले एगो बंदर जब पानी बरसे है तो डाढ़ी से अपन मुड़ी तोप ले,
0: अच्छा
12: बाकी जब पानी निकल जा है जब तू तब वही बंदर तेरे ऊपर ऊपर से कुछ कर दे, उसको का नाम ना लेबे हम। ऐसे आजकल के इंसान के हम ना जानी का भइल काहे खातिर, अजोन घनवा बजाए रहे बे तू। मिट्टी आसमान के बात है
0: जी जी जी,
12: वो तो ना मिली बकिन प्यार जो हम लोग मांगी ले वो इंसान ना मांगे है देवे
0: ना ना ना,
12: हम ना जाने का हुई गए है यानी पैसा रोल खेले है हमें, हम जितना आदमी हमें भेटा है हम ना जानी, हम बकिन हम मुड़ी ना घुमाइला
0: जी,
12: बोले यार एक कहीं वेल मारिक वे इतनी मेर, हम बोली भुलाई गली जे तो क्या हम बोझा बोझा बकुआ लाइक देते रही।
0: हाँ।
12: बोले ओ हाँ मान, बाकी बोले सो ना भाई हमें तय इतना पर के रोवा जा बहुजोर, हम बोले ठीक है।
0: हाँ।
12: तो वही सबसे कड़ा काम संसार में एगो मुरुख के समझाना हम ना बोले हम एक ज्ञानी बाटी, हम एगो गधे बाटी। जैसे भैया सिराज भत्तू है
0: जी,
12: वो भी एक ज्ञानी आदमी, हमसे उम्र में छोटा हमार बहने बहू, बाकी ओकर ज्ञान हमसे बड़का, ओके भी हम नमस्कार बोली ला, अरे मतलब सारा संसार के। कौन जी और बोली तू बता बे
0: कुछ ना, आप अच्छा बोल लो बाटो और पूरा ज्ञान भी आप दे लो, कुछ मसला भी बोल दे लो आप, तो ये तो काफी है मनेर शिव नारायण जी,
12: शिव गोविंद,
0: शिव गोविंद जी
12: भैया जी।
0: हाँ।
12: हम सभी इंसान से यही सारा दुनिया से निवेदन करीला
0: जी,
12: तब तो वही हम बोली ला, अरे बाबा मन के आंखें खोल तो अब तो खोल, विलम हो इस पहने आंखी बंद हो जाए तो फिर से ना खुलेगा,
0: वही तो
12: अब से तो प्रेम लगा ले इंसान से।
0: अच्छा गाना जो हम चुन के रख ली बाटी मैंने शिव गोविंद जी, गाए जा और मुस्कुराए जा जब तक ये फुर्सत दे जमाना,
12: वो तो बड़ा मो ये को छोटी अला हमू गा दे।
0: हाँ गाए दो।
12: श्री नाम हमारा प्यारा देश, उस पर हम सब मरते हैं, श्री नाम हमारा प्यारा देश, वो प्रेम देने वाले सभी चले गए, ना जाने इंसान को क्या हो गया,

Prachtige luisteraars, Kishore Kumar ji, gaye ja gaye ja aur muskuraye ja, jab tak ki fursat de zamana, so mooi. En luisteraars, ik had hiervoor gesproken, Faisal uit Rotterdam en meneer

0: Gina, hey toe, jeep, her, haslo, oh, wow, wat een prachtig nummer, hè, luisteraars. 9 minuten over 9:30 geworden, dan neem ik weer een paar appers mee. Eventjes kijken. Rishayan, Gopal, Dutt en Carmen, ook een fijne dag, goedemorgen. Isha Klepnaat uit Den Haag, ook heel veel liefs vanuit de studio. En dan zie ik Soreen Maiku en Gita Maiku Batju uit Zoetermeer, ook goedemorgen. Sagar Kandhai, welkom, goedemorgen. En even kijken. Anjani uit Nooddorp, ik geniet van uw programma op mijn vrije dag. Anjani, hartelijk dank en geniet jij ook van je vrije dag. Mevrouw Carmen uit Rijswijk, ook een hele goede morgen. Dank u wel, dank u wel, dank u wel voor uw lieve woorden en complimenten. Hartelijk dank. En dan zie ik even kijken, vrede die we gekregen hebben van onze ouders is met lampjes te zoeken. Madhvi. Dat is helemaal waar, Madhvi. Is ver te zoeken tegenwoordig, echt. En mevrouw Nisha Subrati, hoe gaat het met u, mevrouw Nisha? Zo, dat is lang geleden, maar ik weet wel wie u bent, hoor, mevrouw Nisha. Fijn, fijn dat u zich heeft aangesloten op onze radio-app. Ook een hele goede morgen. En Sandra Baburam uit Den Haag. Ja, met mij gaat alles goed. Sandra Baburam uit Den Haag. Ook zo'n lobby van hier uit de studio. En de rest neem ik strakjes mee, luisteraars. Ik ga eerst een telefoontje aannemen. Met Bea, een hele goede morgen. Welkom.
1: Goedemorgen, Bea, met Asna.
0: Hi, Asna. Hoe gaat het?
1: Bea. Goed hoor, Bea. Gaat goed.
0: Ja?
1: Ja. Uh-huh. Ja, u had het over vroeger.
0: Ja.
1: Nou, ik kan erover meepraten, hier zelfs in Nederland.
0: Ik heb het over de mensheid, hè?
1: De mensheid.
0: De mensen.
1: Dat is tegenwoordig ja, een feit.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, wat het is. Vroeger was het arm of rijk, iedereen was gelijk.
0: Uh-huh.
1: Maar nu hebben de rijke mensen, die hebben de overhand.
0: Mm-hmm.
1: En ik vind zelf, kijk, ik heb het niet slecht. Mm. Helemaal niet zelfs.
0: Nee.
1: Dankzij mijn man werkt. Uh-huh. Heb ik het niet slecht. En ik heb ook mijn eigen inkomen. Niet slecht.
0: Ja.
1: Maar waar het mij om gaat.
0: Ja.
1: Ook al heb je het goed. Dan kan je ook iemand anders helpen.
0: Uh-huh.
1: In de zin van met een bordje eten. Of wat dan ook.
0: Ja.
1: Maar ga niet iemand lopen uitlachen.
0: Uh-huh.
1: Want dat je het nu goed hebt betekent niet dat je het altijd goed hebt gehad.
0: Mm.
1: En ik ken mijn arme tijden nog, hoor. Dat we arm waren hier in Nederland.
0: Ja.
1: Die ken ik. En het waren de zoetste tijden. Want van armheid leer je wat. Van de rijk niet. Want rijke mensen zijn vaak verwende mensen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, vind ik wel.
0: Oké. Okay. Nou, dankjewel, Asna.
1: Ja.
0: Ik ga straks een liedje draaien, want ik moet even op de tijd ook opletten.
1: Mm-hmm.
0: En er zijn ook een heleboel appers met reacties. Dus
1: ja,
0: dan ga ik dat even meenemen. En dan heb ik een heel mooi liedje voor jou, moet je luisteren.
1: Oh, Kishore Kumar? Of niet?
0: Het is Kishore Kumar en Asha Bhosle. Ik heb 2 versies. Kijk.
1: Mm.
0: Ja, Kishore Kumar sowieso ga ik afspelen.
1: Oké,
0: okay, ja?
1: Dank u wel.
0: Oké, dag hoor, bedankt.
1: Oké, okay, doei.
0: Goed, dan ga ik even naar de appers weer kijken. En ik zie... goedemorgen Bea, een mooi onderwerp. We kunnen er niet over meepraten, omdat beide kinderen waren... wij beide nog kinderen waren, bedoelt u, toen jullie uit Suriname kwamen. Oké, duidelijk. We zijn 50-plussers. Natuurlijk merken wij wel in Nederland dat onderlinge omgang met elkaar heel weinig tot niets is. Men is vooral bezig met zijn eigen, je eigen dingetjes. Een glimlach of een groet is al heel wat als je die krijgt. En dan praat ik over geheel Hindoestaanse gemeenschap. Wij wensen jou een gezegende woensdag. Groetjes uit Almere. Dit zijn Reshma en Remis. Dank jullie wel voor jullie mooi berichtje. En heb ook een mooie dag. En mevrouw Nel Oederaat Singh Aapkobhi, ik shoop dinho. Ik neem nog een telefoontje voor nu. Met Bea een hele goede morgen, welkom.
2: Goedemorgen, Bea, spreek Nazir Khan.
0: Kijk, baat om meneer Nazir Khan uit Den Haag.
2: 100
0: zo per na ja, hè?
2: Na, bouwt dat jij voor deke.
0: Ha, zo is dat.
2: Ha. Rustig dat jij zo veel leuk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oei, zowel aapse, koei verschil, de kohega?
2: Nou, verschillende kila. Jij zei maar heel in zo'n kooltje pjaar mohobat se dielam.
0: Oké, als sap koei aapse bhi pjaar on mohobat se dielam.
2: Ah, precies.
0: Bacha, mooi. Acha, bohut dhanyavaad. Hem gaanad reke mohle me chahega reklama alang jaike, cha?
2: Acha, thik.
0: Acha, mooi se rahio. Dank u wel voor uw telefoontje. Dag hoor, dag. Oké, ik ga het nummer ik ga beide versies afspelen als de tijd het toelaat, hè? Onder voorbehoud. Dit is zo mooi. Ashna, luister.

0: En nu, reclame.
1: Best Indian Astrologer, Guruji Ravi Shankar uit India, 25 jaar ervaring. कुंडली से विचारते हैं, जन्म कुंडली हाथ देखकर आपको राय देते हैं, इसका ओप्लोसिंग ढूंढते हैं, मंत्र तंत्र से दूर कर देते हैं, आपको जॉब का प्रॉब्लम है, बिजनेस फिनेंशियल नहीं खतीफ एनर्जी फैमिली रिलेशन पैसे को आपको प्रॉब्लम है, सब हल कर देते हैं। गुरुजी रविशंकर जो भारत देश से आए हुए हैं, एस्ट्रोलॉग हैं। तार दीजिए 9613 99 96 95 06 13 39 96 95।
2: Ongelooflijk, maar waar. Slechts 54 kavels over van de 250 stuks op Grand Village, Braamsoop, fase 2. Kavels vanaf €17.500 met aanbetaling van €875. Beschikt u over een kavel. Aflossen vanaf €300 per maand. U mag ook rente- en boetevrij eerder aflossen. Mis deze kans niet. Geen geld? Kachintakarehe. Myron Heina. Geen BKR-check. Ook hebben wij kavels op Paramaribo Noord vanaf €36.000. Quatta. Villa Park Arena vanaf €45.000. Braamso. Fase 2 vanaf €17.500. Let op. Braamso. Fase 1. Helemaal uitverkocht. Ook kunt u bij ons terecht voor perceel ID, taxatie en voor het verkopen van uw eigen kavels. Voor meer info, kijk op de Facebookpagina van Royal Wonen. Met dagelijkse update aan kavels. Of kom langs aan de Weimarstraat 229 in Den Haag. Of bel Myron Sjoetehal 06-34-50-4715. Uw adviseur op het gebied van kavels in Suriname.
3: Vierdaagse busreis Zwitserland met BGL-reizen. 13 tot en met 17 mei 2026 voor €420 per persoon. Vertrek Rijswijk Zwembad de Schlip, woensdag 13 mei om 23 uur. Station Kapelsebrug Kapelle aan den IJssel om 23 uur 45. Aankomst Zurich donderdag 14 mei. Hotelovernachting inbegrepen exclusief toeristenbelasting. Beleef bergen, meren en avontuur. Excursies Rijnwaterval, Krings, Titelus en Luzeren. Info en aanmelden Bridge Loylaar Gossain 06-300-17001. Beleef Zwitserland met BGL-reizen.
4: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53 in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
5: Goudservice. Moederdag. Goudservice.
6: Moederdag. Juwelier Goudservice. Hofland Plein 16, Den Haag. Hoekhaagse Markt.
5: Moederdag Goudservice.
6: Moederdag
5: Goudservice. Juwelier Goudservice. Reparaties klaar terwijl u wacht. Inkoop goud tegen de hoogste prijs. Moederdag
6: Goudservice.
5: Moederdag
6: Goudservice. U kunt ook sieraden kopen bij ons en betalen met oude sieraden. Moederdag
5: Goudservice.
6: Moederdag
5: Goudservice.
6: Moederdag
5: Goudservice.
6: Juwelier Goudservice, Hofland Plein 16, Den Haag. Kijk op goudservice.nl, goudaankoop.nl.

0: met Bas Travel.
1: Twee weken chillen in Goa en shoppen in Delhi vanaf €1.495. Twee weken rondreizen naar Filipijnen vanaf €2.395. 25 mei, 22 augustus en 6 september. Twee weken naar Kerala, Zuid-India en Noord-India met Sri Ram Mandir vanaf €2.095. 30 mei, 23 augustus en 20 september. Twee weken rondreis naar Sri Lanka vanaf €2.095. 5 september en 10 oktober. Twee weken rondreis naar Vietnam en Cambodja vanaf €2.395. 5 mei, 5 september, 10 en 25 oktober. Twee weken Bali, Maleisië en Thailand vanaf €2.295. 18 mei, 1 juni, 24 augustus en 25 oktober. Twee weken Japan en Zuid-Korea vanaf €4.695. 27 mei en 21 september. En vliegtickets naar India met KLM, Emirates, Etihad en Air India vanaf €495 met extra ruim bagage. Kom langs bij Bas Travel, your perfect partner in holidays. Middellandplein 23A in Rotterdam, 010-436-6940.
2: Mega Lenga Sale aan de rand van Rotterdam op zaterdag 9 mei. Reedijk 7-T8 Heinenoord. Heavy bewerkte lenga's tussen €75 en €350. Echte outletprijzen. Ook sieraden voor een mooie prijs. U kunt ook van tevoren langskomen. Bel 06-245-15144. Reedijk 7-T8 Heinenoord.
3: Sandia Racen. Met Sandia Racen. 21-daagse vliegrace Sri Lanka en Malediven. 15 mei, 12 juni en 17 juli. €2.800. 15-daagse vliegrace Mumbai, Delhi, Patna, Kurukshetra. 15 mei, 12 juni en 16 oktober. €2.650. 5-daagse busreis Praag. 17 en 24 juli. €300. 5-daagse busreis Zwitserland. 10 juli en 24 juli, €480. 18-daagse Chardham Yatra Tour. 1 mei, 5 juni en 16 oktober, €2.500. 2-daagse busreis Luxemburg. 9 en 23 mei en 20 juni, €145. 3-daagse busreis Parijs. 1 en 15 mei, 10, 24 en 23 juli, €275. 10-daagse vliegreis Portugal. 24 juli, €1.150. Voor meer informatie 06 26 23 39 59 of 070 38 97 676. Sandia Reizen, Laakkade 403E, Den Haag. Check onze website sandiareizen.nl.
2: Einde reclame.

0: छोटा सा संसार, छोटा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार।
1: एंड एक देंग दैट इधर स्वेंस इज हेलास्तराश, एक छोटा सा घर हो, एक छोटा सा संसार हो, तंदुरुस्ती हो, दैट इज ईदर स्वेंस। हर एक के तमन्ना, हर एक के आस बस यही है सुनने वालों, toch? De topic van vanmorgen die ik had over de mensheid. Wat is er veranderd vergeleken bij vroeger? Nou, ik heb heel veel reacties gehad op de app, telefonisch, constant. U heeft het zelf gehoord. Heel veel mensen ervaren het slechter dan vroeger qua respect voor elkaar. Alleen één persoon was er en dat was een... twee mensen. Meneer Nasir Khan en Jozef, die zeiden van... voor hun is alles precies hetzelfde. Nou, dan ben ik blij voor die twee personen in ieder geval. Maar de rest ervaart het ook dat er geen... Kijk, je hoeft het niet zelf te ervaren, maar je kan het zien. Je kan het horen, je kan het lezen. Respect is tegenwoordig ver gezocht. Mensen in het kwaad licht stellen... Dat gebeurt vaak. Bigger kesoerke, krijg je wat beschuldigingen. Dat gebeurt ook vaak. Vroeger was dat niet zo. Vroeger was er veel meer liefde. De omgang was veel respectvoller. Oké, maar ik ga het afronden, want we hebben genoeg reacties gehad. En Ghana me een biku change line. Maar ik ga nog een paar afspelen. Ook betekenisvolle nummers. En dan ga ik weer overschakelen naar wat ander soort nummers. Dit is ook een heel mooi van Mohammed Rafiji. Waarom? Waarom haat en nijd dwees aur jalan? Jabki hamara jeevan jo hai, ye hamesha ke liye nahi hai.

hebben. En Sundays, deze boodschap voor u allen namens mij op deze woensdag. Har ek ke liye hum khushi mangte hain, hansi mangte hain, muskurahat mangte hain.

0: यस है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन ले लिया. Mooi nummer, luisteraars, gezongen door Suhasini. Atja. Dan even kijken, een minuut voor 10:30. En u merkt het, programma Hem Goed Change Lai Hai, wat liederenkeuze betreft. En dan gaan we even door, nu weer met laten inbellen. 010-244-7250. 010-244-7250. En ik wil nu even de mensen gelegenheid geven die niet in de uitzending zijn gekomen, in de uitzending van mij dan, deze week. Die mogen nu inbellen op 010-244-7250. Mag u inbellen als u in mijn uitzending deze week niet bent gekomen. Met Bea een hele goede morgen, welkom.
1: Ram Ram, Bea G.
0: Ram Ram, mevrouw
1: Marion.
0: Hoe gaat het, mevrouw Marion?
1: Ah,
0: deze week heb ik je nog niet gesproken, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: Het gaat zo snel allemaal.
1: Hoi, nou, word ik toch mee hoor,
0: hè? Ja.
1: Echt ongelooflijk.
0: Ah.
1: Ja.
0: Oké, lekker vrij vandaag?
1: Ah, vrij, Bati.
0: Oh, mooi, man.
1: Wil je nou even daar, Karina?
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ah, wat voor nieuws heb je?
1: Ah, even nieuws naar het bewolkt, ja.
0: Je hebt nooit nieuws. Nooit heb jij nieuws. Nooit.
1: Luister, iedereen die wat vertelt. En dan heb ik al heel veel nieuws eigenlijk, weet je. Dat moet ik eerlijk zeggen. Dus ja, ik heb vanmorgen je programma geluisterd.
0: Aha.
1: Nou, was mooi, interessant.
0: Ja.
1: Okay. Zeker. Dus dat is ook zo.
0: Atja, oké.
1: Soms dat je lijf het daar, Curry.
0: Oké.
1: Maar geen nieuws is goed nieuws, ne?
0: Ja, maar het is toch ook fijn als mensen hun dingetjes vertellen of je iets mee hebt gemaakt.
1: Ja.
0: Weet je? Dan is het wel fijn.
1: Dat is wel zo. Ik kan pushy karren.
0: Atja. Nou, ik hou je ervoor aan.
1: Regel.
0: Oké, en hoe is het met Rob?
1: Atja.
0: Mooi. Top, keuzes van mij, atja.
1: Haha, wat is uw naam, mevrouw Biaji? Vanmorgen, hè, een liedje van Toe Asama. Kan je ze raken, maar? Nee, van Mutti. Weet je?
0: Aha. Haar kooi, ja, dat hij Mutti Asama.
1: Oh, kijk. Ja, dus, dat is ook een nieuws. Dat is zo'n mooi nummer, echt waar.
0: Ja, hè?
1: Ja, geweldig.
0: Ik heb gedacht vandaag, nou dat doe ik niet, het is niet de eerste keer. Ik doe het maar ik doe het ook niet vaak, maar af en toe. Dan probeer ik gewoon levensliedjes te zoeken, weet je, die op waarheid berusten.
1: Wat
0: meestal broken heart, romansliedjes, dat horen we altijd. Snap je? Doe ik dan ook een inbelprogramma hoe mensen. En ik vond het was druk. Ik vond het ook een heel mooi
1: druk,
0: programma.
1: Ja. Die ene meneer die belde, weet je, die kon hem die betalen.
0: Ja.
1: Ja, die heeft altijd iets moois te vertellen. Weet je, de waarheid gewoon. Dus dat is ook leuk om te luisteren. Hè. We moeten ook luisteren. Hè.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Goed, en ik heb voor nu heb ik Dhire dhire aap mere dil ke mehma ho gaye.
1: Oh, achha.
0: Udit Narayan and Sadhana Sargam.
1: Oké, okay. Ik ben benieuwd.
0: Ken je het niet?
1: Ja. Ik weet het niet. Ik weet
0: Achha.
1: Het niet. Dus ik ga lekker
0: lopen. Hoe lang ken je Rob al?
1: 10 jaar zo.
0: 10 jaar, oké.
1: Okay.
0: En hoe begon het, Marion?
1: Ja, nou.
0: Met liefje of hallo?
1: Altijd hallo.
0: Hallo.
1: Hallo schatje.
0: Oké, maar het was niet gelijk schatje toch?
1: Nou.
0: Het heeft even geduurd, denk ik.
1: Ja, je moet eerst leren kennen natuurlijk.
0: Heb je even de kat uit de boom gekeken?
1: Doe ik altijd.
0: Oh, oké.
1: Ja,
0: dus daarover gaat dit liedje? als je luistert, daarover gaat het. Hoe een liefdesstory begint.
1: Ah,
0: tja.
1: Ham Aram se sunabe.
0: ठीक है. Marion, dankjewel voor je telefoontje.
1: Is goed.
0: Oké. Doei doei, dadag. Tot de volgende keer. Goed, dit was Marion uit Den Haag. En wie oh wie, de tweede beller voor dit lied. Dhire dhire aap mere dil ke mehma ho gaye. 010-244-7250. Met Bea, een hele goede morgen, welkom.
2: Goedemorgen, met Margriet.
0: Hi Margriet, hoe gaat het? Margriet, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ja, ik heb het voorbij zien komen.
2: Ja.
0: Nee, ja. Nou, dan heb ik nu. Ik heb je te pakken, Margriet. Vertel, hoe was het bij jou begonnen?
2: Ja.
0: Hoe was het bij jou begonnen?
2: Wat zeg je?
0: Hoe was het bij jou begonnen? Jouw love story.
2: Ik heb bijna 54 jaar ben jij Barisoiga.
0: Maar dat maakt toch niet uit.
2: Ja.
0: Je hebt toch wel onthouden, Keizer Suruwel.
2: Zeker.
0: Of was het gewoon een match, een huwelijk?
2: Oh nee. Dit is een love marriage voor mij.
0: Love my marriage. Oké. Ja. Vertel, even. Je hoeft niet alles in details te vertellen, maar eventjes, hoe is het begonnen?
2: Nou,
0: waar hebben jullie elkaar leren kennen? Dag meneer Waldo, ook gefeliciteerd. Als hij luistert.
2: Hij luistert wel, maar hij heeft net een telefoon gekregen.
0: Oké. Ja, Margriet, waar hebben jullie elkaar leren kennen?
2: Nou, wij woonden op dezelfde plaats, in dezelfde straat.
0: Oh, oké.
2: Ja. Ah. En zodoende hebben we van kleins af. We kennen elkander van kleins af. Vandaag en morgen nog zeg ik tegen hem. Ik ken jou mijn leven lang en andersom ook.
0: Ja, hè? Ja. Maar dat is het mooiste. Dus eigenlijk, Tulonke Bajpan is veranderd in gewoon een relatie.
2: Ja.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: En dan gingen jullie samen... Toen jullie klein waren naar de winkel, boodschappen halen. Suiker. Oké.
2: Dat is een mooie zuiverbol. Zeg maar, mijn kip het halen. Ik ga het doen. En dan kom ik gewoon voor het.
0: Oké. Maar leuk joh, dat jullie elkaar zo lang kennen.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, vanaf dat we... Ik ben wel in Kommerwijnen geboren, een klein stukje in Paramaribo gewoond. En ik was 4 geloof ik toen ik op Nieuw-Amsterdam kwam. En vanaf dien hebben we elkaar gekend. De hele groep, ik ken de hele familie van hem.
0: Oké.
2: Ook haar genichten en zo waren mijn vriendinnen. Of zijn nog steeds. En op Nanat Hogeilega, maar toen waren ze vriendinnen.
0: Vriendinnen, ja, klopt.
2: Ja, en zo op elkaar, met elkaar opgetrokken en zo.
0: Ja, en, leuk. En dit liedje wil jij zeker voor hem afspelen?
2: Ja, voor hem zeker weten.
0: Oké. Nou, het is ook een heel mooi romantisch liedje. En het is ook, ik heb net verteld, ook toen Marion belde, hoe is eigenlijk de story begonnen? Hoe, weet je, soms als je iemand leert kennen, dat hoepel je, hey, hi, hallo.
2: Ja,
0: en dan begint het met schat, dan begint het met liefje, en dan begint het met moon, en dan begint het met poppy, je weet wel.
2: Ja,
0: dus
2: ja.
0: Daarover gaat dit liedje.
2: Ja, oké. En mijn schoonzoon is ook jarig, hè? Die is Abraham geworden.
0: Oh,
2: Ja, schoonzoon en schoonvader, ik roos jarig hoor.
0: Oké, groot feest?
2: Wij gaan naar hun toe. Zij hebben een vakantiehuisje.
0: Leuk. Geniet ervan, Margriet. Ik ga het liedje afspelen, ja?
2: Ja, dankjewel, Bea.
0: Oké, doei. Dag. Goed, dan ga ik hem afdraaien voor Marion, voor haar Rob. En Margriet voor haar Waldo. Waldo, meneer Waldo die vandaag jarig is.

0: Aviska Orchestra presents op zondag 21 juni 2026 om 3 uur in Theater Zuidplein. Het Sradhanjali concert van Asha Bhosle. De vocalisten Mausmi Oberoi, Sushmita Guha Thakurta, Saujanya Garimela, Aparna Gulati, Varshita Ramesh, Shafi Jahangir, Sagar Malik en de Bollywood Showbiz Dancers van Diana Meijer brengen een ode aan Asha Ji. Kaarten vanaf €27,50 online via Theater Zuidplein en VIP-tickets via maestro Ronnie Bikari Ji op telefoonnummer 06-200-60740. Remember, a tribute to Asha Bhosle Ji op zondag 21 juni om 3 uur in de middag in Theater Zuidplein. Mis dit prachtig concert niet. Haal je kaartjes op tijd via theaterzuidplein.nl. Let op, zondag 13 september 2026 in Theater Zuidplein. Rotterdam, Bollywood Gala met Mukhtar Shah. Kaarten nu al verkrijgbaar.
1: Cinevis Productions presents the world famous Bollywood voice Jubin Nautiyal live in concert Ahoy RTM Stage Rotterdam op zondag 24 mei 2026 inloop half 6, showstart 7 uur 's avonds. Tickets via i-tickets.com. Voor informatie, sponsorship en VIP tickets 06 40 74 59 51. Powered by media partner Amor FM en Service Inside. Jubin Nautiyal. Live met alle Bollywood hits. Op zondag 24 mei 2026. Ahoy RTM Stage. Remember, it's a presentation of Cinevis Production. Don't miss it. Krishna, Krishna, Hare
2: Hare. Party Entertainment in samenwerking met GNS en Dunia Royal presents vrijdag 22 mei 2026. Welkomstparty of de hitbangers from Suriname, Royals Music Band. Also from Suriname, the number one band, The Stars. Supported by Midnight, special guest Prashant Ramjatan. Straight from Trinidad and Tobago, Adesh Samaru. Also in the lineup, DJ Boku Beats and MC Omu, VIP 06 50 83 28 32 of 06 22 40 43 24. Er is zoen. 200 zitplaatsen aanwezig. Wees op tijd. Party start om 10 uur tot 4 uur. In op draai parkeer Mirahi. Bahut gezellig hoi. Koop je ticket snel op itickets.com. Namhulaye, vrijdag 22 mei. Welkomstparty van de Royals Music Band. Supported by Stars. De rode loper Hoofddorp met Hangama hoi. Zeker een je.
0: 007 Events, Keizer.nl, The Boss Promotions en KRS Royal presents The Biggest Party of the Year 2026. Woensdag 13 mei, volgende dag is iedereen vrij. Twee areas, 1400 party people. Zichtenburg, de Den Haag. Biggest Welcome Party of the Year. Zaal 1, live from Suriname, No Mercy. Rassika Tindial met hitnummer Pom Didamadon, eenmalig show. Daarnaast hebben we live Predigan groep Surya met Sujo, Omrouw, NSL Houseband, Tira Kusal, Sandy Sudin, Junior Flex, DJ Sunils, Kara Beats, Banksy en Dolly. Zaal 2, welkomstparty, muziekformatie, The Stars, live from Suriname, Classics, FT Bigaman, Gentle, DJ Jero. Fase 1 en fase 2 is uitverkocht. Fase 3, solo €15, duo €25, groep tickets €40. Voor tickets en VIP, dan Dansieparty.nl en kc.nl.
1: Stadstheater Soetermeer in samenwerking met IS Creations proudly presents for the first time in Holland Showbiz Bollywood, Dutch Bollywood Show Dancers and Bollywood Crossover Band. Live live in concert, Sher Yar Khan with his full band from UK, the Rising Stars from Holland, Boyk Datadin, Shailen Yangi, Mike Z, Arjun Hanuman, Kashmi, Damien Chedi and Prashant Jiavan. Special performance by Shalini Shines. Dutch Bollywood show dancers by Diana Meyer. After party, meet and greet and dance with DJ Gerald. Zondag 24 mei, Stadstheater Zoetermeer, Theaterplein nummer 10. Inloop 2 uur, showstart om 3 uur. Tickets 24,50 inclusief 1 drankje via stadstheater.nl. Info Service Bali 088-220-7010 of 06-45-14-6009. Powered by Amor FM.
0: Borgu meets Parbo presents Ajuma. Zaterdag 16 mei 2026. Live on stage. No Mercy, Passion, LaRouche, Sean, Gilly Gonzalez en many, many more. Masilo te Rotterdam. Let op, tijd om 11 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Tickets en info, ajuma.nl. En let op, haal je kaart op tijd, want dit wil je niet missen. It's Ajuma.
3: Hardcore Entertainment, please take your seats.
0: Hardcore Entertainment presents Fawaka Fest. Zaterdag 8 augustus 2026, Zuiderpark, de Den Haag. Haal je kaartjes op tijd, fawakafest.com.
1: Milan Zoetermeer 31ste editie. Vrijdag 3, zaterdag 4, zondag 5 juli 2026. Binnen buitenlandse topartiesten en muziekformaties. De Curry en Bhojal Bhat. Ja, Bhojal Bhat Cookout. Troefkoolcompetitie. Oom Bansi. Biologische Surinaamse fresh groenten en fruitsoorten. Info kraamverhuur. Wees snel bij. Vol is vol. 06 24 22 85 37 of info@milensoetermeer.nl. Milan Zoetermeer, 3 dagen vol hangama, so be there.
4: Tujhe dekha to ye jana sanam.
1: Raga Events proudly presents Live in Concert. The Tiger of Mumbai, Kumar Sanu with Anuradha Paudwa. Op zondag 6 september 2026, locatie Avas Live, Johan Cruijff Boulevard 590 in Amsterdam. Deur open, 's middags om 17:30, showstart 's avonds om 7 uur. Unforgettable 90s, Kumar Sanu en Anuradha Paudwal, live in concert. Tickets nu verkrijgbaar via i-tickets.com.
5: Einde uit Hans' agenda. Amor FM. Amor FM.

Meet mere manke. Beste luisteraars, een prachtig duet hier bij de Power of Love Amor FM. Maar u heeft van mij nog wat te goed en dat is dan de horoscoop. Dat ga ik nu voor u afspelen, de horoscoop. En daarvoor is verantwoordelijk deze week Ratis Bhaguji. Hij komt eraan, luisteraars.

0: Welkom aan luisteraars, dit is Amor FM. Mijn naam is Retief Bagou. En ik ga uw weekhoroscoop met u doornemen voor week 19. 4 tot en met 10 mei 2026. Ik begin met sterrenbeeld Ram, geboren tussen 21 maart en 19 april. Iets dat je hebt uitgesteld vraagt nu om aandacht en kan niet langer wachten. Rond het af, zodat je ruimte krijgt voor nieuwe dingen. Geboren tussen 20 april en 20 mei, het sterrenbeeld Stier. Er ontstaat een kans die klein lijkt, maar veel kan opleveren als je het goed aanpakt. Grijp dit, zodat je vooruitgang boekt. Geboren tussen 21 mei en 20 juni, het sterrenbeeld Tweelingen. Je zit in een fase waarin doorzetten belangrijker is dan perfect willen doen. Blijf consistent, zodat je resultaat ziet. En dan geboren tussen 21 juni en 22 juli, het sterrenbeeld Kreeft. Er komt duidelijkheid in een situatie die eerder onrust gaf of verwarmd was. Gebruik dat moment zodat je rust en richting krijgt. Geboren tussen 23 juli en 22 augustus, het sterrenbeeld Leeuw. Er is behoefte aan rust om alles weer op een rij te krijgen. Neem afstand zodat je overzicht houdt. En dan geboren tussen 23 augustus en 22 september, het sterrenbeeld Maagd. Een onverwachte wending zorgt ervoor dat je anders moet kijken naar je plannen. Pas je aan, zodat je niet vastloopt, maar juist vooruit komt. Geboren tussen 23 september en 22 oktober. Er wordt iets van je gevraagd waar je normaal niet direct op reageert. Pak het aan, zodat je groeit en verder komt. Geboren tussen 23 oktober en 21 november. Het sterrenbeeld Schorpioen. Je krijgt signalen dat het tijd is om een andere aanpak te proberen. Verander je strategie, zodat je verder komt. Geboren tussen 22 november en 21 december, het sterrenbeeld Booschutter. Er ontstaat ruimte om opnieuw te beginnen nadat je iets hebt afgesloten wat energie kostte. Gebruik dat moment, zodat je met frisse focus verder kunt gaan. Geboren tussen 22 december en 19 januari, het sterrenbeeld Steenbok. Je energie gaat alle kanten op, waardoor focus belangrijker is dan ooit. Kies bewust, zodat je resultaat ziet. En dan geboren tussen 20 januari en 18 februari, het sterrenbeeld Waterman. Je merkt dat je sneller beslissingen moet nemen dan je gewend bent. Vertrouw op jezelf, zodat je niet blijft hangen. En als laatste, geboren tussen 19 februari en 20 maart, het sterrenbeeld Vissen. Je merkt dat je meer overzicht krijgt en beter ziet wat wel en niet werkt. Gebruik dat inzicht, zodat je sterkere keuzes kunt maken. En dit was uw weekhoroscoop, luisteraars, voor week 19. Geniet er snel voor u. Lees het op uw gemak na op onze Facebookpagina van Amor FM. Mijn naam is Retief Bagou. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Oké, luisteraars, en dit heeft ons gebracht op de klok van 11 minuten over 11. 12 uur is het tijd voor overlijdensberichten en rouwberichten. En voor nu, wat mooie liedjes voor u allemaal. Udit Naranji.

Ik u en dan zie ik eventjes kijken, mevrouw Sila Bihariji, ook een mooie dag voor u, dat is lang geleden, dank u wel. En mevrouw Margriet Doemet uit Zwaag, de felicitaties hebben we gedaan. Uw man lief is jarig vandaag en uw schoonzoon Arie is vandaag Abraham geworden. Nou, van harte gefeliciteerd en nogmaals. En dan zie ik eventjes kijken. Dristi, ook een hele goede morgen. Dank je wel, Dristi. Meneer Suresh Sumer, ook een hele goede morgen. Ik ga even voor u kijken, hoor. Karajarani. Ik kijk wel zo of het mogelijk is. En mevrouw Asha uit Den Haag, ook u bedankt. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. En meneer Johnny Kalicheren uit Rotterdam, ook een hele goede morgen. En Mirapiagra Ae O Ramaji.

Nee, nee, nee, dit was niet de bedoeling. Verkeerde registratie, zie wel. Soms, oh, oh my god. Pool mango, ja, bahare mango. Mij tussenin, apsi, thora sapiar mango.

ऐ काश के अब होश में मैं आने ना पाए। वाओ, कुमार सानू जी थे सुनने वालों। एंड ik wil nogmaals iedereen bedanken voor de topic van vandaag. Ik krijg nog steeds leuke berichtjes hierover. Dank jullie wel allemaal. Leuk. Ik vond het ook leuk om het te presenteren. En dat jullie zo massaal hebben gereageerd, dank jullie wel. Toon, een hele goede morgen. Helaas weet ik niet om welk lied het gaat. Als je dat zou schrijven, de titel. En als ik nog tijd over heb, zou ik kunnen doen. Maar ik wacht op je reactie om welk liedje het gaat. Meneer Suresumer, alstublieft.

0: beste luisteraars. Opgelet.
1: Op zon- en feestdagen is het kantoor van Amor FM gesloten. Wij zijn uitsluitend bereikbaar via de e-mail op info@amorfm.nl. Van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Op telefoonnummer 010-244-0929.
2: Ons kantoor helpt u graag.
3: En nu, reclame.
4: Best Indian Astrologer Guruji Ravi Shankar uit India, 25 jaar ervaring. Kundali se vicharte hain, janm kundali haath dekhkar aapko raai dete hain, iska oplossing dhoondte hain, mantra tantra se dur kar dete hain. Aapko job ka problem hai, business, financial, negative energy, family, relations, paisi ko aapko problem hai, sab hal kar dete hain. Guruji Ravi Shankar jo भारत देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 9613 99 96 95 06 13 39 96 95.
5: KMI Impex. U reist specialist. Distributeur of President Golden Sella. Lalkila, traditionele basmati. Altaar basmati. Pandan Yasmin reist. Akash, Tilda, etc.
6: Aajkal sab kuch fast hai. Lekin baat jab aati hai khane ki, to sirf asli swad hi chalta hai. Lambe dane, kamal ki khushbu aur aisa taste, jo sabko kehne pe majboor kar de. Wow! Altaar basmati reist. Test next level.
5: Verkrijgbaar bij alle geselecteerde supermarkten, toko's en bekende tropische winkels. Nieuw. AAA-merk Jasmin Rijst. Papaji Jasmin Rijst. Extra long Goesboudar Jasmin Rijst. Verkrijgbaar bij South American Food Rotterdam. Choice of all papas voor mama's keuken. Winkeliers, groothandel, restaurant en cateringbedrijven kunnen bij KMI Impex kopen tegen groothandelsprijzen. 10 lips extra long altaar basmati en 5 kilo gele erwten samen voor €14,99.
7: Je kaas, Sunila. Ik zak een chawal over 5 kilo dal voor maar €14,99. Prabhu ke gune gao over dal bhaat khao.
5: Voor meer informatie, info@kmiimpex.com. Kom of 06-533-90687. Bent u toe aan een nieuwe badkamer, toilet of renovatie van uw woning? Bij ProData Solutions van Veres en Cheryl Bertanti Bagnu. Geniet u van zorgeloos verbouwen van A tot Z ontzorg. Van badkamer tot keukenvoorbereiding. Inclusief tegels, sanitair en een persoonlijk ontwerp. Alles geregeld met één vast aanspreekpunt. U krijgt kwaliteit, garantie en tevredenheid. Actie! Een gratis regendoucheset en verlaagd plafond, inclusief spotjes. Bel 06-57-91-1787 of kijk op prodatasolutions.nl. Prodata Solutions, omdat uw huis het waard is.
8: JKS, voor al uw lucht- en zeevracht. Wij zijn gespecialiseerd in al uw transporten naar Suriname. Bij ons kunt u terecht voor het versturen van pakketten, pallets en nog veel meer.
5: Let op! JKS Cargo heeft nieuwe tarieven. Zeevracht 120 liter voor €22,50, 160 liter voor maar €27,50 en 240 liter voor maar €45. Luchtvracht is €6,50 per kilo. We verkopen grote dozen vanaf €5. En we maken het nog mooier. JKS Cargo haalt uw pakketten nu gratis op door heel Nederland.
8: Ja toch!
5: Profiteer nu van onze scherpe tarieven en snelle service.
8: Boek uw afspraak online via www.jkscargo.com
5: of bel 088-30-30-597.
8: Heeft u het genoteerd? Tot zo!
9: Ja man, de lente is begonnen en de dagen worden langer en de zomer komt eraan. En wat hoort daar natuurlijk bij?
10: Fernandes ijsjes. Ja, heerlijk fris, lekker romig met die echte tropische Fernandes beleving.
9: Dat is pas lekker fris, man.
10: Heerlijk fris. Lekker cool.
9: Ja toch, Bert. Met zo'n lekker ijsje is het even wegdromen naar de Caribbean en Suriname.
10: Fernandes ijsjes zijn nu verkrijgbaar bij Surinaamse toko's en supermarkten bij jou in de buurt. Onder andere in Rotterdam bij Toko Alexandria, HG Supermarkt en Roepram. In Amsterdam bij Toko Henk. In Den Haag bij Mittal Supermarkt. In Utrecht bij Toko De Wagen Tropische Winkel Prim. En in Almere bij Badri Tropical en Toko Almere Poort. Distributeur Safe BV.
9: Fernandes ijsjes. Sweetie en cool. Lekker, man.
11: Goudservice. Moederdag. Goudservice.
12: Moederdag. Juwelier Goudservice. Hofland Plein 16, Den Haag. Hoekhaagse Markt.
11: Moederdag Goudservice.
12: Moederdag.
11: Goudservice. Juwelier Goudservice. Reparaties klaar terwijl u wacht. Inkoop goud tegen de hoogste prijs. Moederdag.
12: Goudservice.
11: Moederdag.
12: Goudservice. U kunt ook sieraden kopen bij ons. En betalen met oude sieraden. Moederdag.
11: Goudservice.
12: Moederdag.
11: Goudservice.
12: Moederdag.
11: Goudservice.
12: Juwelier Goudservice. Hofland Plein 16. Den Haag. Kijk op goudservice.nl. Goudaankoop.nl.

0: reizen met Sanya Reizen. 21-daagse vliegreis Sri Lanka en Malediven. 15 mei, 12 juni en 17 juli. €2800. 15-daagse vliegreis Mumbai, Delhi, Patna, Kurukshetra. 15 mei, 12 juni en 16 oktober. €2650. 5-daagse busreis Praag. 17 en 24 juli. €300. 5-daagse busreis Zwitserland. 10 juli en 24 juli, €480. 18-daagse Chardham Yatra Tour, 1 mei, 5 juni en 16 oktober, €2500. 2-daagse busreis Luxemburg, 9 en 23 mei en 20 juni, €145. 3-daagse busreis Parijs, 1 en 15 mei, 10, 24 en 23 juli, €275. 10-daagse vliegreis Portugal, 24 juli, €1150. Voor meer informatie 06 26 23 39 59 of 070 38 97 676. Sandia Reizen, Laakkade 403E, Den Haag. Check onze website sandiareizen.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Ieder mens is uniek. Daarom mag een uitvaart ook bijzonder zijn. Anti-Aesti, uitvaartzorg. Uw multiculturele uitvaartonderneming.
3: Antiesti Uitvaartzorg verzorgt uitvaarten vanaf €3750. Volledig transparant, geen onverwachte kosten achteraf. We begeleiden het afscheid met stijl, waardig, persoonlijk en respectvol door het gehele land. Ongeacht waar u ook verzekerd bent of niet verzekerd bent. U ontvangt van ons alle nodige religieuze artikelen, ongeacht geloofsovertuiging.
2: Uw uitvaartleiders Bea Autaar, Sudhir Nandan, Erik Sudin en Rishma Madho zijn 24 uur bereikbaar voor vragen en meldingen op telefoonnummer 06-18-72-0044. 06-18-72-0044. Rouwcentrum Onze Zorg is een onderdeel van Antiesti, uitvaartzorg.
3: Uw zorg is onze zorg.
4: Einde reclame.

Welkom aan luisteraars, dit is Amor FM. Mijn naam is Retief Bagou. En ik ga uw weekhoroscoop met u doornemen voor week 19. 4 tot en met 10 mei 2026. Ik begin met sterrenbeeld Ram, geboren tussen 21 maart en 19 april. Iets dat je hebt uitgesteld vraagt nu om aandacht en kan niet langer wachten. Rond het af, zodat je ruimte krijgt voor nieuwe dingen. Geboren tussen 20 april en 20 mei, het sterrenbeeld Stier. Er ontstaat een kans die klein lijkt, maar veel kan opleveren als je het goed aanpakt. Grijp dit, zodat je vooruitgang boekt. Geboren tussen 21 mei en 20 juni, het sterrenbeeld Tweelingen. Je zit in een fase waarin doorzetten belangrijker is dan perfect willen doen. Blijf consistent, zodat je resultaat ziet. En dan geboren tussen 21 juni en 22 juli, het sterrenbeeld Kreeft. Er komt duidelijkheid in een situatie die eerder onrust gaf of verwarmd was. Gebruik dat moment zodat je rust en richting krijgt. Geboren tussen 23 juli en 22 augustus, het sterrenbeeld Leeuw. Er is behoefte aan rust om alles weer op een rij te krijgen. Neem afstand zodat je overzicht houdt. En dan geboren tussen 23 augustus en 22 september, het sterrenbeeld Maagd. Een onverwachte wending zorgt ervoor dat je anders moet kijken naar je plannen. Pas je aan zodat je niet vastloopt, maar juist vooruit komt. Geboren tussen 23 september en 22 oktober. Er wordt iets van je gevraagd waar je normaal niet direct op reageert. Pak het aan zodat je groeit en verder komt. Geboren tussen 23 oktober en 21 november. Het sterrenbeeld Schorpioen. Je krijgt signalen dat het tijd is om een andere aanpak te proberen. Verander je strategie, zodat je verder komt. Geboren tussen 22 november en 21 december, het sterrenbeeld Booschutter. Er ontstaat ruimte om opnieuw te beginnen nadat je iets hebt afgesloten wat energie kostte. Gebruik dat moment, zodat je met frisse focus verder kunt gaan. Geboren tussen 22 december en 19 januari, het sterrenbeeld Steenbok. Je energie gaat alle kanten op, waardoor focus belangrijker is dan ooit. Kies bewust, zodat je resultaat ziet. En dan geboren tussen 20 januari en 18 februari, het sterrenbeeld Waterman. Je merkt dat je sneller beslissingen moet nemen dan je gewend bent. Vertrouw op jezelf, zodat je niet blijft hangen. En als laatste, geboren tussen 19 februari en 20 maart, het sterrenbeeld Vissen. Je merkt dat je meer overzicht krijgt en beter ziet wat wel en niet werkt. Gebruik dat inzicht zodat je sterkere keuzes kunt maken. En dit was uw weekhoroscoop, luisteraars, voor week 19. Geniet er snel voor u. Lees het op uw gemak na op onze Facebookpagina van Amor FM. Mijn naam is Retief Bagou. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Met Radio Amor, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel, Ashwin Lakshman hier.
0: Ashwin Lakshman, hoe is het met je?
1: Helemaal perfect.
0: Oké, Ashwin, voor wie wil je het bestemmen?
1: Eigenlijk voor alle bellers en alle luisteraars.
0: Oké. En Ashwin belt uit?
1: Hoogvliet.
0: Ashwin Lakshman, bedankt voor je belletje.
1: Graag gedaan.
0: Joe, Ashwin Lakshman. En nog één telefoontje voor dit nummer 010-244-7245.

0: Amor FM. Amor FM. En nu. En nu. Uitgangsagenda.
1: Cinevis Productions presents the world famous Bollywood voice
2: Jubin Nautiyal.
1: Jubin Nautiyal
2: live in concert.
1: Ahoy RTM stage Rotterdam.
2: Op zondag 24 mei 2026.
1: Inloop 17:30. Showstart 19:00.
2: Tickets via i-tickets.com.
1: Voor informatie, sponsorship en VIP tickets 06 40 74 59 51.
2: Powered by Media Partner Amor FM
1: en Service in Style.
2: Jubin Nautiyal
1: live met alle Bollywood hits
2: op zondag 24 mei 2026.
1: Ahoy RTM stage. Remember, it's a presentation of Cinevis production.
2: Don't miss it.
3: Party Entertainment in samenwerking met GNS en Dunia Royal presents vrijdag 22 mei 2026. Welkomstparty of the hitbangers from Suriname. Royals Music Band, also from Suriname, the number one band, The Stars. Supported by Midnight. Special guest Prashant Ramjatan, straight from Trinidad and Tobago. Adesh Samaru, also in the lineup. DJ Poku Beats and MC Omu. VIP 06 50 83 28 32 of 06 22 40 43 24. Er is zoon. 200 zitplaatsen aanwezig. Wees op tijd. Party start om 10 uur tot 4 uur. In op draai parkeer Bhirahi. Bahut gezellig. Koop je ticket snel op itickets.com. Namhulaye, vrijdag 22 mei. Welkomstparty van de Royals Music Band. Supported by Stars. De Rode Loper Hoofddorp met Hangama Hoi. Zeker en je.
2: BKC 85 organiseert Hemelvaartsdag voetbaltoernooi met muziek op donderdag 14 mei, Sportpark Boszoom, Prinsenlaan 900 Rotterdam. Voetbaltoernooi, jongeren 11 tegen 11, 30 plus 11 tegen 11, 40 plus 11 tegen 11, 50 plus 8 tegen 8, halve veld en 60 plus 8 tegen 8, halve veld. Geen toernooi bijdragen. Voor deelname kunnen teams zich aanmelden bij Moon Maharajdin 06 4 15 15 4 4 7 vanaf 4 uur live music Londoakinaj Rupa uit Suriname to famous No Mercy SR Music en DJ Danny G. Surinaamse keuken, koude dranken, diverse kraampjes en strenge beveiliging aanwezig. Entree tot 3 uur €3, daarna €5. Geld ook voor spelers, kinderen tot en met 10 jaar gratis. Hemelsvaarsdag voetbaltoernooi met muziek op donderdag 14 mei. Locatie Sportpark Boszoom, Prinsenlaan 900 Rotterdam.
4: Hardcore Entertainment, please take your seats.
5: Hardcore Entertainment presents Fawaka Fest, zaterdag 8 augustus 2026, Zuiderpark, de Den Haag. Haal je kaartjes op tijd, fawakafest.com. Fans, Keizer.nl, The Boss Promotions en KRS Royal presents The Biggest Party of the Year 2026. Woensdag 13 mei, volgende dag is iedereen vrij. Twee areas, 1400 party people. Zichtenburg, de Den Haag. Biggest Welcome Party of the Year. Zaal 1, live from Suriname, No Mercy. Rassika Tindial met hitnummer Pom Didamadon. Eenmalig show. Daarnaast hebben we live Predicana Groep Surya met Sujo, Umrao, NSL Houseband, Tira Kusol, Cindy Sudin, Junior Flex, DJ Sunius, Kara Beats, Banksy en Dolly. Zaal 2, welkomstparty, muziekformatie The Stars, live from Suriname, Classics, FT Bigaman, Gentle, DJ Jero. Fase 1 en fase 2 is uitverkocht. Fase 3, solo €15, duo €25, groeptickets €40. Voor tickets en VIP, dansieparty.nl en kc.nl. Borgu meets Parbo presents Ajuma. Zaterdag 16 mei 2026. Live on stage. No Mercy, Passion, LaRouche, Sean, Gilly Gonzalez en many, many more. Masilo de Rotterdam. Let op, tijd om 11 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Tickets en info, ajuma.nl. En let op, haal je kaart op tijd, want dit wil je niet missen. It's Ajuma.
2: Theater Soetermeer in samenwerking met IS Creations proudly presents for the first time in Holland Showbiz Bollywood Dutch Bollywood Show Dancers and Bollywood Crossover Band live in concert Sheer Jargaan with his full band from UK the rising stars from Holland Boyke Datadin Shailene Yangi Mike Z Arjun Hanuman Kashmi Damien Chedi and Prashant Jiavan. Special performance by Shalini Shines. Dutch Bollywood Show Dancers by Diana Meyer. After party, meet and greet and dance with DJ Jero. Zondag 24 mei, Stadstheater Soetermeer. Theaterplein nummer 10. Inloop 2 uur, showstart om 3 uur. Tickets €24,50 inclusief 1 drankje via stadstheater.nl. Info Service Bali 088-220-7010 of 06-45-14-6009. Powered by Amor FM.
6: Milan, Milan, Soetermeer 31ste editie. Vrijdag 3, zaterdag 4, zondag 5 juli 2026. Binnen buitenlandse topartiesten en muziekformaties. De curry en Bhojal Bhat, ja, Bhojal Bhat cook-out. Troefkoolcompetitie, Oom Bansi, biologische Surinaamse fresh groenten en fruitsoorten. Info kraamverhuur, wees snel bij. Vol is vol. 06 24 22 85 37 of info@milensoetermeer.nl. Milen Soetermeer, 3 dagen vol hangama. So be there.
7: Tujhe dekha to ye jana sanam.
2: Raga Events proudly presents Live in Concert. The Tiger of Mumbai, Kumar Sanu with Anuradha Paudwa. Op zondag 6 september 2026. Locatie Avas Live. Johan Cruijff Boulevard 590 in Amsterdam. Deur open, 's middags om 17:30. Showstart 's avonds om 7 uur. Unforgettable 90s. Kumar Sanu en Anuradha Paudwal. Live in concert. Tickets nu verkrijgbaar via i-tickets.com.
5: Avishkar Orchestra presents op zondag 21 juni 2026 om 3 uur in Theater Zuidplein. Het Sradhanjali concert van Asha Bhosle. De vocalisten Mausmi Oberoi, Sushmita Guha Thakurta, Saujanya Garimela, Aparna Gulati, वर्षिता रमेश, शफी जहांगीर, सागर मालिक en de Bollywood showbiz dancers van Diana Meyer brengen een ode aan Asha G. Kaarten vanaf €27,50 online via Theater Zuidplein en VIP tickets via maestro Ronnie Bikari G op telefoonnummer 06-200-60740. Remember, a tribute to Asha Bhosle G op zondag 21 juni om 3:00 in de middag in Theater Zuidplein. Mis dit prachtig concert niet. Haal je kaartjes op tijd via theaterzuidplein.nl. Let op, zondag 13 september 2026 in Theater Zuidplein. Rotterdam, Bollywood Gala met Mukhtar Shah. Kaarten nu al verkrijgbaar.
0: Einde uitgangsagenda. Amor FM. Amor FM. Zetten. Clan. Amor FM.
8: Hi Holland, this is your Jubinotial and I'm very excited to come back to Holland with Cinevis Productions. Sunday, 24th May 2026, live in concert at Ahoy, Rotterdam. And you are listening to The Power of Love, Amor FM. See you there.

0: Radio Mor, welkom bij de uitzending.
1: Ja, ja, een heel goede middag met Suresh Loknath.
0: Suresh Loknath, zeg het maar, voor wie wil je het bestemmen?
1: Ik wil voor alle lieve luisteraars die zo lekker de weer mee hebben en dat ze wat meer opgevrolijk kunnen worden.
0: Oké, okay. En door, dat was het, meneer Loknath.
1: Door ons te horen.
0: Atja, dan niet wat.
1: Hai, dankjewel, fijne uitzending.
0: Oh, jij ook, bedankt meneer Loknath. Zet hem klaar.

0: my God.
1: En nu, reclame.
2: Heeft u direct extra contant geld nodig in deze moeilijke tijden? Verkoop nu uw oude gouden sieraden aan juwelier Faya Lobby in Den Haag. Onder uw toezicht wegen en testen op karaatgehalte en prijsbepaling. U krijgt de hoogste dagkoers en bij akkoord wordt u direct contant uitbetaald of per bank. Voor dagkoersen zie fayalobbyjuwelier.nl. Hobbemaplein 67, hoek ingang Haakse Markt. Telefoon 070 380 73 51. Juwelier Faya Lobby. Al 40 jaar het vertrouwde adres. Faya. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby.
3: Best Indian Astrologer, Guruji Ravi Shankar uit India, 25 jaar ervaring. Kundali se vicharte hain, janma kundali haath dekhkar aapko raai dete hain, iska oplossing dhoondte hain, mantra tantra se dur kar dete hain. Aapko job ka problem hai, business, financial, negative energy, family, relaxes, paisi ko aapko problem hai, sab hal kar dete hain. Guruji Ravi Shankar, jo भारत देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 06 13 99 96 95 06 13 39 96 95.
4: JKS voor al uw lucht- en zeevracht. Wij zijn gespecialiseerd in al uw transporten naar Suriname. Bij ons kunt u terecht voor het versturen van pakketten, pallets en nog veel meer.
2: Let op! JKS Cargo heeft nieuwe tarieven. Zeevracht 120 liter voor €22,50. 160 liter voor maar €27,50. En 240 liter voor maar €45. Luchtvracht is €6,50 per kilo. We verkopen grote dozen vanaf €5. En we maken het nog mooier. JKS Cargo haalt uw pakketten nu gratis op, door heel Nederland.
4: Ja toch!
2: Profiteer nu van onze scherpe tarieven en snelle service.
4: Boek uw afspraak online via www.jkscargo.com.
2: Of bel 088-30-30-597.
4: Is het genoteerd? Tot zo!
5: Sandia Racen. Met Sandia Racen. 21-daagse vliegrace Sri Lanka en Malediven. 15 mei, 12 juni en 17 juli. €2800. 15-daagse vliegrace Mumbai, Delhi, Patna, Kurukshetra. 15 mei, 12 juni en 16 oktober. €2650. 5-daagse busreis Praag. 17 en 24 juli. €300. 5-daagse busreis Zwitserland. 10 juli en 24 juli €480. 18-daagse Chardham Yatra Tour. 1 mei, 5 juni en 16 oktober €2500. 2-daagse busreis Luxemburg. 9 en 23 mei en 20 juni €145. 3-daagse busreis Parijs. 1 en 15 mei, 10, 24 en 23 juli €275. 10-daagse vliegreis Portugal. 24 juli €1150. Voor meer informatie 06 26 23 39 59 of 070 38 97 676. Sandia Reizen, Laakkade 403E, Den Haag. Check onze website sandiareizen.nl.
6: Op zoek naar inspirerend onderwijs op maat? Stichting Hindu Onderwijs Nederland, oftewel Sjon, biedt het in Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Almere.
7: Sjon heeft 5 Hindu basisscholen in Nederland. De Sri Saraswati School in Rotterdam, Sri Vishnu School in Den Haag, Sri Krishna School in Utrecht, Sri Lakshmi School in Amsterdam Zuidoost en Sri Ganesha School in Almere.
6: Sjon biedt basisonderwijs om kinderen gericht voor te bereiden op de samenleving van de toekomst.
7: Naast Naast regulier basisonderwijs krijgen onze leerlingen ook dharma, yoga en hindi lessen.
6: De dag wordt geopend en afgesloten met een bhajan en wij vieren alle hoogtijdagen. SOM staat voor goed onderwijs in een veilige, inspirerende leeromgeving vanuit de hindoe filosofie.
0: Kom gerust een kijkje nemen op een van onze hindoe basisscholen en neem alvast een kijkje op onze website shon.nl. SHON.nl.
6: Aanmelden kan ook via shon.nl. Stichting Hindoe Onderwijs Nederland voor goed basisonderwijs vanuit de hindoe filosofie.
2: Ongelooflijk, maar waar. Slechts 54 kavels over van de 250 stuks op Grand Village, Braamsoop, fase 2. Kavels vanaf €17.500 met aanbetaling van €875 beschikt u over een kavel. Aflossen vanaf €300 per maand. U mag ook rente en boetevrij eerder aflossen. Mis deze kansen niet. Geen geld? Kachintakarehe. Myron Heina. Geen BKR-check. Ook hebben wij kavels op Paramaribo Noord vanaf €36.000. Quatta. Villa Park Arena vanaf €45.000. Braamsoop. Fase 2 vanaf €17.500. Let op. Braamsoop. Fase 1. Helemaal uitverkocht. Ook kunt u bij ons terecht voor perceel ID, taxatie en voor het verkopen van uw eigen kavels. Voor meer info, kijk op de Facebookpagina van Royal Wonen. Met dagelijkse update aan kavels. Of kom langs aan de Weimarstraat 229 in Den Haag. Of bel Myron Sjoetehal 06-34-50-4715. Uw adviseur op het gebied van kavels in Suriname.
8: Goudservice. Moederdag. Goudservice.
9: Moederdag, juwelier Goudservice. Hoflandplein 16, Den Haag. Hoekhaagse Markt.
8: Moederdag Goudservice.
9: Moederdag.
8: Goudservice. Juwelier Goudservice. Reparaties klaar terwijl u wacht. Inkoopgoud tegen de hoogste prijs. Moederdag.
9: Goudservice.
8: Moederdag.
9: Goudservice. U kunt ook sieraden kopen bij ons. En betalen met oude sieraden. Moederdag.
8: Goudservice.
9: Moederdag.
8: Goudservice.
9: Moederdag.
8: Goudservice.
9: Juwelier Goudservice. Hoflandplein 16, Den Haag. Kijk op goudservice.nl, goudaankoop.nl.

0: Luisteraars van Amor FM, een goeiemiddag. Vandaag woensdag 6 mei 2026 en wekelijks programma via Amor FM. Programma van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland. De 5 Hindoe basisscholen in Nederland. Rotterdam Sri Saraswati School, Den Haag Sri Vishnu School, Amsterdam Zuidoost Sri Lakshmi School, Almere Sri Ganesh School, Utrecht Sri Krishna School. De 5 Hindoe basisscholen voor basisonderwijs voor uw kinderen. Ook de hoogtijdagen, de hindoeïsme en yoga, hindi lessen is free bij de Shonscholen. Luisteraars, vandaag zijn we wederom met ons wekelijks programma. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland. Wilt u meer informatie omtrent de 5 Hindoe basisscholen? Via onze website kunt u alle informatie krijgen. www.shon.nl www.shon.nl. Luisteraars, de meeste kinderen zijn met vakantie. Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht zijn met vakantie. Ze hebben nog een week vakantie. En de kinderen genieten, de anderen in het buitenland, de anderen gewoon thuis. Dus al die kinderen die met vakantie zijn, wens ik namens de directie, namens onze bestuur, u allen een mooie vakantie. Geniet ze. En mijn dierbare collega Juf Chicky is wederom vandaag met aantal fragmenten, interviews. En ze heeft fragmenten vandaag vanuit Utrecht, Sri Krishna School. En we gaan Juf Chicky binnenhalen. En hier komt hij.
1: Nou, ik ben in Utrecht. Op welke school ben ik?
2: Op de Sri Krishna School.
1: Ja, en jullie zitten in welke klas?
2: Groep 6.
1: Allemaal? Want jullie hebben een gemengde groep, toch?
2: Ja. We hebben 3 kinderen uit groep 6 en 1 jongen uit groep 5.
1: Ah, en hoe heet je en hoe oud ben je?
3: Ik ben Rohan en ik ben 9 jaar oud.
1: En jij?
4: Ik heet Ishwara, ik ben 10 jaar oud.
5: Ik heet Afani en ik ben 9 jaar oud.
6: Ik ben Mira en ik ben 9 jaar oud.
1: Ja, en wat vind je zo leuk aan de Sri Krishna school hier in Utrecht?
3: Ik vind het leuk dat we lunch op school krijgen.
1: Oeh, en eet je dan ook iets wat je normaal thuis niet eet? Heb je wel eens nieuwe dingen geproefd?
3: Ik eet nou niet echt zoveel brood thuis.
1: En hier wel, hè?
3: Ja.
1: Ja. Hey, en wat vind jij leuk aan de Sri Krishna school?
7: Ik vind het leuk dat we laatst op schoolreis gingen naar de Efteling.
1: Oeh, wauw, dat is wel heel bijzonder. Ik wilde laatst en toen schrok ik me een hoedje hoe duur een kaartje kost. En jullie zijn gewoon met schoolreis gegaan. Dat is fantastisch. Was je al eerder in de Efteling geweest?
7: Dit jaar niet, nee. Maar vorig jaar was het wel volgens mij vaak gegaan. Ja.
1: Ja, jullie zijn volgens mij vaker naar de Efteling geweest. Vorig jaar waren jullie naar Walibi. Ja. Dit jaar naar de Efteling. Volgens mij 2 of 3 jaar terug waren jullie ook al in de Efteling. En de laatste keer dat je er was geweest, zijn er veel nieuwe attracties. Volgens mij wel, hè?
7: Ja.
1: Heel Vertel, erg. Wat heb je allemaal gedaan?
7: Nou, ik ben... deze jaar ben ik in, zijn wij naar Efteling geweest. En daar ben ik dus in de Piranha... dus de Baron was wel gesloten, dus van, daar kon ik niet in. De Python en heel veel andere attracties.
1: Maar dat zijn allemaal hele enge achtbanen.
7: Dat wel, ja.
1: En durf je dat ook, in al die enge attracties?
7: Ja.
1: Oh, jullie zeggen het gewoon van ja, niks aan de hand. Dus niemand had hoogtevrees uit de klas?
7: Volgens mij niet.
1: Oh, en jij? Ben jij ook in die enge attracties gegaan?
7: Ja.
1: Hey, en wat is er nog meer leuk aan deze school? Ja, de Efteling, dat snap ik. Schoolreis is altijd leuk. Maar wat vind je nog meer leuk aan de Sri Krishna school?
7: Dat we voor de gym dat we dan een energizer krijgen. En,
1: Vertel, leg uit. Wat is een energizer?
7: Dat is dus een video waar dan je op kunt bewegen. En dat je dan heel even gaat opwarmen voordat je naar gym gaat.
1: Maar je gaat al heel de tijd bewegen bij gym. En dan ga je toch ook nog een energizer doen.
7: Want we hebben ook heel lang stilgezeten in de klas.
1: Ja, en volgens mij vind jij dat ook leuk, hè, de Energizers?
8: Ja, maar soms hebben ze eentje dat ik denk van, nee, ik ga niet meedoen met deze, sorry.
1: Ja, vertel, want wat is een Energizer bijvoorbeeld? Noem eens een voorbeeld. Noem een stomme en een leuke.
8: We hebben heel van die kinderachtige Just Dance, dat doen we heel vaak. Maar er is ook...
1: Oh, is dat kinderachtig? Ik vind dat leuk.
8: Er zijn sommige die echt leuk zijn, maar ze zetten van, ik maak ze van die oude... Van gummybears.
1: Ja, dat snap ik. En wat is een leuke dan? Als het een leuk liedje is.
8: Ja, als het een leuk liedje is. Of het leuke... Ja, eigenlijk dat denk ik, als het een leuk liedje heeft en leuke bewegingen.
1: Oké, en wat vind jij leuk aan de Sri Krishna school?
9: Dat we fruit krijgen. Mm-hmm. Ja.
1: Dat is wel fijn, hè? Dus je krijgt hier en lunch en fruit. Dus eigenlijk als je 's morgens naar school gaat, hoef je niet per se na te denken wat je allemaal moet klaarmaken of meenemen. Want je gaat gewoon naar school en je krijgt hier alles.
9: Ja, dat klopt.
1: Dat is wel relaxed, toch?
9: Ja.
1: Hey, en hoe vind je dat de juffen en meesters... Oh, jullie hebben bijna alleen maar juffen, hè? Hoe vind je dat de leerkrachten lesgeven?
3: Ik vind het goed.
1: Ja, en wat vind je het leukste qua leren en wat vind je het moeilijkste en wat vind je het makkelijkst?
9: Ik vind spelling wel een beetje moeilijk. Rekenen vind ik wel best wel leuk. Ja.
1: Hey, en als je dan iets lastigs vindt, bijvoorbeeld spelling zoals je zei, hoe zorgt dan de juf dat je het goed snapt en dat je meekomt?
9: Ze zegt dat je dan de spellingregels door moet nemen. Ja, en je moet gewoon... goed opletten op de spellingsregels.
1: En jij, wat vind jij moeilijk? Wat vind je makkelijk? Wat vind je leuk? Wat vind je misschien stom?
10: Rekenen vind ik heel erg soms stom. Want alleen als het keersom is, dan vind ik het wel leuk. En wat ik heel erg leuk vind, dat is taal en spelling.
1: En jij?
8: Ik vind spelling heel leuk. Taal niet zo leuk. Taal vind ik ook wel leuk. En rekenen niet zo leuk. Maar als de juf... Vraag, snap je het? Dan snap ik het meestal wel. En je kan je een kaartje zetten als je het niet snapt.
1: En dan als je het niet snapt en je zet een kaartje, komt de juf dan extra langs?
8: Ja, dan komt ze langs en legt ze uit wat je moeilijk vindt. En dan gaat ze het uitleggen op een makkelijke manier.
1: En als je nou iets heel makkelijk vindt, krijg je dan ook extra uitdaging. Hoe werkt dat?
3: Soms krijg je op je rapport, als je dan op een rapport hoe de cijfers krijgt, dan kan je pluswerk krijgen. Die soms wel uitdagend is.
1: Ah, oh, en krijg je ook wel eens pluswerk?
3: Ja.
1: Oeh, en voor rekenen of voor taal?
3: Voor rekenen en talen.
1: Voor allebei? Oh, dus je bent een slimme leerling. Beetje wel. Je hebt goede cijfers.
3: Ja.
1: Oh. Hey, en ik zag jou volgens mij net met een map. Want jullie hebben iets heel moois ook hier op school, vind ik. Jullie hebben een schoolbibliotheek en niet zomaar een paar boeken. Maar het is echt gewoon een serieuze, officiële bibliotheek. In samenwerking met de echte bieb vanuit de gemeente. Hè? Kan je daar iets over vertellen?
8: Ja, we hebben heel veel verschillende boeken op verschillende niveaus. Je hebt A, dat is het makkelijkste. B en volgens mij ook C. En je hebt ook andere niveaus, zoals J en andere.
1: En als je dan aan lezen denkt, want jullie vinden allemaal taal leuk. Wat zijn je lievelingsboeken? Wat voor soort boek leen je dan in de bibliotheek?
10: Ik vind avontuurlijke boeken leuk. En heel soms ga ik dan ook in zoekboeken lezen.
1: En wat is een zoekboek?
10: Dat is een boek waar je heel veel informatie op kunt zoeken.
1: Dus een beetje informatief boek, zeg maar?
10: Ja.
1: En welke onderwerpen vind je dan interessant? En doe je dat dan omdat je het zelf leuk vindt? Of dat je bijvoorbeeld een werkstuk moet maken of iets dergelijks?
10: Dat doe ik omdat ik het leuk vind.
1: En jij, wat vind jij de allerleukste boeken?
9: Ik hou meer echt van ook avontuurlijk en van het geschiedenis.
1: Geschiedenis. En jij, wat vind jij leuke boeken om te lezen?
3: Ik vind boeken van spioneren leuk en van, ook van avontuurlijk eigenlijk.
1: Ja, allemaal spannende boeken dus. En jij, wat voor boeken vind jij het allerleukst?
8: Nou, iedereen heeft al gezegd avontuurlijke boeken. Ik vind het ook heel leuk, maar heel soms lees ik een klein beetje van horrorboeken omdat ik het ook wel spannend vind.
1: Oeh, jullie houden van enge dingen. Van achtbanen en horror, jeetje. Hey, jullie zitten nu in groep 6. Dus volgend jaar gaan jullie alweer naar groep 7. En dan 8, dat is de allerlaatste klas. Want 7-8 is een gezamenlijke groep. Ja, hoe bereid je de rest van het schooljaar nog voor? Want jullie hebben volgens mij bijna ook de CITO-toets, hè?
11: Ja. Ja, ik bereid. Dan moet gewoon goed oefenen op de computer, ja. En veel lezen.
1: En jij?
12: Ik kan ook heel erg goed op de computer werken en alles doornemen. Zoals bijvoorbeeld, ik vind keersommen moeilijk. Dan ga ik dat extra oefenen, zodat het, als het op de toets voor komt, dat ik het dan wel snap.
1: En jij?
13: Ja, ook veel oefenen in boeken en op de computer.
1: Hey, en we hebben het nu heel veel over leren gehad en waarom deze school leuk is. Maar het is mijn vakantie bijna. En jullie hebben niet 1 week vakantie, niet 2 weken, maar...
14: 3 weken.
1: Ja, dat is mega super super lang. Vind je dat heel leuk? Of denk je, nou, misschien ga ik me een beetje vervelen en wil ik wel weer terug naar mijn vrienden en vriendinnen op school?
14: Ik vind het wel leuk, maar ik ga ook wel mijn vrienden en vriendinnen missen, dat wel.
1: En heb je al plannen? Wat ga je doen of wat hoop je dat je gaat doen? Wat zou je graag willen doen?
13: Ik zou graag het leuk hebben thuis en ook veel buiten spelen en sporten.
1: Ja, het is mooi weer ook, hè? Hopelijk. Vandaag ging het een beetje regenen, maar volgens mij gaat het wel beter worden met het weer. Jij zei ook veel sporten. Wat voor sport doe je?
13: Ik zit op judo.
1: Oeh, en kan je dat dan ook in de meivakantie doen? Of,
13: In de meivakantie denk ik niet. En ik zit ook op badminton.
1: Dat kan je makkelijk doen in een zaal, maar dat kan je ook buiten doen, hè, als het mooi weer is.
13: Ja.
1: Oké, wat leuk dat je eigenlijk toch wat totaal verschillende dingen doet. Wat hoop jij te gaan doen deze vakantie? Of weet je al wat je gaat doen?
12: Ja, ik weet al wat ik ga doen. Wij gaan dus op een cruise naar Italië en Rome en zoveel andere landen. En ik wil ook graag naar een waterpark.
1: Nou, je zit de hele dag op een waterpark, want je gaat op een cruise. Dus je zit heel de dag op zee. Wat fantastisch. Ben je wel eens eerder op een cruise geweest?
12: Nee, niet echt.
1: Wat verwacht je daarvan? Wat denk je? Wat hoop je? Hoe gaat het eruit zien, denk je?
12: Ik ben wel een beetje misselijk. Oh. Ik word wel een beetje misselijk.
1: Zeeziek?
12: Ja.
1: Oh jee.
12: Dus dat vind ik wel een nadeel. En een voordeel is dat ik het wel heel leuk ga vinden. Want er komen ook andere families die met ons vrienden en vriendinnen zijn.
1: Nou, zou ik je alvast wat verklappen? Ik ben wel eens op een cruise geweest en dat is fantastisch. Het lijkt net een soort van een klein dorp, want het is mega groot. En ik word ook altijd zeeziek. Maar op die cruise werd ik niet zeeziek, omdat het zo groot is. Meestal op kleine bootjes. Maar die pilletjes heb je tegen zeeziek en die helpen heel goed. Dus die zou ik voor de zekerheid meenemen. Nou, veel plezier alvast. En jij, wat ga jij doen? Of wat hoop je? Wat wil je doen?
15: Wat ik wil gaan doen is uitslapen.
1: Ja.
15: Ja. Elke keer om 7 uur opstaan is niet fijn. Dan ga ik lekker uitslapen tot 10 uur.
1: Ja, lekker chillen ga jij dus. Ja. 3 weken lang.
15: Ja, ook heel veel feestjes vieren omdat heel veel van mijn familie in de meivakantie is geweest.
1: Oh, als we het over een feestje hebben en iets vieren. Het is ook moederdag in de meivakantie. Ja. Hebben jullie je daarop voorbereid op school?
14: Nog niet, maar de juf zei wel dat we wel iets gaan knutselen. Maar ik weet niet wanneer.
1: En als het dan moederdag is, ga je dan ook nog iets kopen voor je moeder? Of ben je dan extra lief dat je dan misschien een ontbijtje maakt of iets knutselt? Wat doe jij meestal voor moederdag?
13: Eigenlijk ben ik dan extra lief en...
1: Punt.
13: Ja.
1: En jij?
14: Ja, ik ga wel iets kopen. Ja, en dan ben ik ook extra lief. Ik ga ook iets kopen en ik help met het huishouden. Dan maak ik een ontbijtje voor mijn vader en mijn moeder. En ja, dat is het dan.
1: Zo, dus je vader heeft geluk als moederdag is.
14: Ja.
1: Maar je moeder ook als het vaderdag is waarschijnlijk.
14: Ja, dat wel.
1: Ja, en wat vinden ze lekker? Ga je dan speciaal iets maken wat ze lekker vinden?
14: Nee, hun boeit het echt niet wat ik maak voor ze. Ze vinden het alleen fijn als ik iets maak.
1: Oh, en jij?
15: Ik heb een hele planning voor moederdag.
1: Oh, je hebt een hele planning. Maar dat kan je niet verklappen op de radio, want dan is het geen verrassing meer, toch? Nee. Hey, maar waarom vind je het zo leuk om dan zo uit te pakken? Want dat klinkt serieus als je een hele planning hebt.
15: Ja, omdat het moederdag is. Het heet moederdag voor een reden. Omdat, ja, ik weet niet waarom moederdag heet, precies op die dag. Maar ik weet ook echt niet waarom. Ik vind het gewoon leuk om op moederdag dingen voor je moeder te doen.
1: Ja. Ik heb altijd, ik stel dat eigenlijk nooit aan jullie, aan de leerlingen op de scholen waar ik altijd kom. Maar ik ben wel benieuwd, ben je een mama's kindje of een papa's kindje? Weet je wat dat is?
15: Yeah.
1: Ja, jullie weten het, vertel. Mama's kindje, papa's kindje?
16: Papa's kindje.
1: Ja, en waarom? Of hoe merk je dat?
16: Want mama die zegt gewoon van, doe je huiswerk. Ze bevelt de dingen aan en mijn vader zegt van, rustig aan, niet zo hard, take it easy.
1: Dat past meer bij jou?
16: Ja, dat wel.
1: En jij, ben je een papa's of een mama's kindje?
15: Hey, als je luistert op de radio, moet je niet boos worden, hè? Maar ik ben mijn moeders kindje.
1: Ah, en jij?
17: Ik ben een papa's kindje.
1: En hoe merk je dat?
17: Ja, want ook als ik mijn huiswerk ga maken, dan helpt mijn vader, want mijn moeder zit vaak te koken en dan kan ze niet helpen. En mijn vader komt dan gewoon naar beneden en helpt me gelijk.
1: Ah, en jij, papa's of mama's kindje?
13: Eigenlijk geen van beide.
1: Ja, dat kan niet hoor.
13: Beide bedoel ik.
1: Oh, je bent een papa's en een mama's kindje. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nou, geloven we dat, dames? Dat hij een papa's en een mama's kindje is?
16: Nee.
1: Nou, zal ik verklappen? Ik ben een papa's kindje, zeker weten. En dan ben ik benieuwd, lijk je op je vader of je moeder qua karakter en qua uiterlijk? Op wie lijk je qua uiterlijk, op wie lijk je qua karakter?
13: Van uiterlijk lijk ik meer op mijn moeder.
1: En qua karakter?
13: Ook op mijn vader eigenlijk.
1: Ja? Wat heb je echt van je vader?
13: Nou, dat ik bewegen leuk vind.
1: Oké, en jij?
17: Ja, meer op mijn vader. Ja. En ja, innerlijk, ja, dan lijk ik ook op mijn vader, ja.
1: Ja? Wat is dan echt typisch iets van je vader wat jij ook herkent in jezelf?
17: Ik hou ook heel erg van schetsen en ik kan ook heel goed tekenen en mijn vader ook.
1: Oké. Nou, goede eigenschappen geërfd van je vader. En jij?
16: Mijn uiterlijk is net als mijn vader en mijn...
1: Innerlijk?
16: Ja, mijn innerlijk is zoals mijn moeder.
1: En hoe weet je dat dan? Wat is dan precies zoals je moeder?
16: Want mijn moeder is echt heel vaak lief en dat ben ik dus ook. En mijn vader, die is ook heel erg lief, maar ja, het is wel een ander soort lief. Soms is hij dan wel strenger.
1: Oké, en jij?
15: Uiterlijk heb ik voor mijn vader en innerlijk voor mijn moeder.
1: Oké, en wat vind je leuk dat je waarin je lijkt op je moeder dan het innerlijke? We gaan alleen maar de goede eigenschappen natuurlijk benoemen.
15: Ja, omdat wij vaak dezelfde zinnen hebben. Ik weet niet hoe, maar elke keer hebben wij dezelfde ideeën of dezelfde zinnen of dezelfde dingen om te

0: Zeg gewoon ja. Hey, willen we nog de groeten doen? Ja, toch? Zal ik zal ik tot drie tellen en dan zeggen we groetjes van de Sri Krishna school. Ja? 1, 2, 3.
1: Groetjes van de Sri Krishna school.
0: Nou, ik ben in Utrecht en ik ben in het yogalokaal of het speellokaal. Maar vandaag was het het yogalokaal. En naast wie zit ik?
2: Ja, je zit naast Sanne, de yogadocent, sinds september alweer.
0: Ja. Ja, sinds dit nieuwe schooljaar op deze school. Hoe is het om hier op school les te geven aan de kindjes?
2: Ja, heel bijzonder. Ik was hier ingeland doordat ik mijn afstudeerproject hier deed. Dus de kinderen met gezonde voeding bezig was. Toen hadden ze mij gevraagd van wie ze yogales geven. Dus ik had al een beetje een band met de kinderen. En het is super leuk om te zien als je het plein opkomt. Dat de kinderen al zeggen, oh yoga juf, ik heb er zin in. En leuk om ze echt te zien groeien in de bewegingen. Als je een houding zegt, dat ze al weten wat ze moeten doen. En hoeveel ze willen leren, snel nieuwe dingen willen doen. Dus dat is heel leuk, ja.
0: Oh, dus jij hebt hier ook stage gelopen. Of tenminste je afstudeerstage hier gedaan. Wat superleuk. Ja. Ja, dus je kende de school al. Wat vind je van de school? En kwam je hiervoor ook op andere scholen al? Of is dit echt je eerste kennismaking met het basisonderwijs?
2: Nou, mijn kennismaking met het basisonderwijs ken ik natuurlijk van mijn eigen basisonderwijs. En ik heb op een vrije basisschool gezeten. En soms voel ik een beetje overeenkomsten met de vrije basisschool en hoe creatief ze hier bezig zijn. En ook veel met gezondheid en dus ook yogalessen geven. En met de Hindoestaanse feesten die er ook nog bij komen. Ja, en ik vind het basisonderwijs heel leuk door de verschillende leeftijdsfases waar de kinderen in zitten. Heel bijzonder hoe ze met elkaar willen interacteren of juist niet. Dat ze juist willen samenwerken of juist niet. Dat is iets, dus dat is heel bijzonder. Ja.
0: Nou, iedereen die nu luistert, die weet wel wat yoga is. Ja. Vrije school heb je eurythmie.
2: Ja, precies.
0: Dus dat is een overeenkomst. Die overeenkomst zie ik ook met vrije schoolonderwijs en het hindoe basisonderwijs, waar er ook yoga dus wordt gegeven. Misschien kan je uitleggen wat eurythmie is en waarom je denkt dat yoga en eurythmie ook heel goed is voor jonge kinderen.
2: Ja, het gaat echt over bewegingsruimte innemen. Dus met eurythmie leer je ook met je lichaam ruimte innemen en te communiceren met je lichaam en met je houding. Dus je wordt heel bewust van hoe jij verbonden zit met je hoofd, tot je handen, tot je voeten. En ik denk dat dat lichaamsbewustzijn heel belangrijk is om lekker stevig en zelfverzekerd op de aarde te kunnen staan. En ja, krachtig te voelen, bewust te worden van je emoties, hoe je je voelt. Ik denk dat daar echt de overeenkomst ligt. En dat je dus ook lichaamssterk gaat voelen met je lichaam. En ik denk dat je dat al van een hele jonge leeftijd leert, hoe gemakkelijker en hoe vanzelfsprekender dat gaat voelen om te bewegen en hoe je erbij voelt. We deden met eurythmie en ook bij yoga veel met ademhaling en de kracht van je adem. Dus dan doen we ook een oefening met tegen een blaadje blazen bijvoorbeeld. Alsof het een hersenblaadje is. Aan het begin van de les en aan het eind van de les. En dan zien ze hoeveel hun capaciteit van luchtblazen eigenlijk is vergroot in dat kleine half uurtje. Zonder die moeilijke woorden, maar meer gewoon echt door het puur eigenlijk te zien. En ook door mijn houding aan het begin en het einde te doen, zie je ook al een groep achter van, wow, nu ben ik echt al veel beter hierin. Dus hoe snel ze ook kunnen groeien in iets kleins, is denk ik ook een mooie overeenkomst. En met eurythmie gaat het heel erg over ook contact maken met je groep, samen een beweging doen, dat je samen een kring vormt die er dan op een bepaalde manier uit komt te zien. Dat je echt elkaar nodig hebt als je iets moois wil creëren. En daarom doe ik ook met yoga veel samenwerkingsoefeningen met kleine groepjes of één op één. Dat ze elkaar moeten vertrouwen, de ander moeten vertrouwen. En ook echt ook pas zien dat het pas lukt als je het samen doet. En dat zijn andere soort vormen van samenwerking in de klas. Dus ik denk dat dat ook heel goed helpt. Dat je gewoon fysieke samenwerkingen aangaat als kind.
0: Ja, mooi. En geef je yogales alleen aan kinderen of ook aan volwassenen? Ben je meteen met kinderen begonnen? Deed je eerst alleen volwassenen?
2: Ik...

0: Ik ben eigenlijk direct hier met kinderyoga begonnen. Ik deed het wat informeler aan jongen van mijn leeftijd. Ik ben 25, dus heel groepjes. Ook bij mijn opleiding doe ik altijd yoga, warming-ups om even energie te krijgen. En ergens, voordat we ergens aan beginnen. Maar echt zo structureel lesgeven ben ik echt begonnen met kinderen. En dan merk je ook dat dat heel anders werkt dan dat je zelf volwassen yoga doet, waar je lang in één houding kan blijven staan en daar 5 minuten aandacht aan kan besteden. Je merkt dat je veel dynamischer wordt, veel actiever. En ik denk, als hier een groep volwassenen deze yogales had gegeven, dat ze echt kapot waren aan het einde. Omdat ze gewoon zoveel meer prikkels ook willen hebben. Dus dat is heel interessant. Geen yin yoga, is toch een ander verhaal. Ja, en dan toch aan het einde heel graag even willen liggen en slapen. Dat vindt iedereen toch wel heel fijn.
1: Oh, ook de kindjes?
0: Ook de kinderen die komen al binnen en die hebben zo, oh, gaan we straks even liggen. En de jongere kinderen doen dan een mat overheen als een dekentje. En de ouderen zie je dat ze het steeds makkelijker en fijner vinden om aan het eind van de les nog even te liggen. En als er dan minder tijd voor is, dan voel je ook een soort onrust van, oh, maar ik wil nog heel even liggen. Het duurt altijd voordat het dan even stil is, maar om ze dan weer overeind te krijgen, dan merk je toch altijd toch wel heel lekker om heel even te liggen. En dan begin altijd de les met 3 keer om, om de les te beginnen en een ritueel. En dan merk je, zie je de kinderen ook echt landen op de mat. En als ze met een buikademhaling, een ballonademhaling moeten doen, dat ze er helemaal zijn. Je raakt ze natuurlijk al af en toe tussendoor een beetje kwijt. Het is echt gewoon veel speelser en dynamischer zo'n kinderyogales dan dat ik zelf zou doen. Maar dat maakt het voor mij ook heel interessant. Ook om te leren met kids om te gaan. Ja.
1: Hey, en over de gezonde voeding na je stage, na je afstudeerstage, kan je daar nog iets over vertellen?
0: Ja, ik deed afstudeerstage bij Albron. En zij hebben Stichting Lunchmaatjes. En die verzorgen hier de gezonde basisschool tijdens de lunchpauze hier. En ik heb gekeken hoe we die kinderen tijdens dat korte moment van lunch een beetje educatie kunnen meegeven op een speelse manier. En vooral zelfstandigheid. Dat ze hun eigen boterham konden smeren en een eigen sandwich konden bouwen. Zodat ze als kinderen zelf iets maken, vinden ze het nog lekkerder en leren ze er nog meer van. Dat was ook doorgevoerd, maar helaas in de pauze is het nog korter nu, waardoor het minder kan. En het mooiste is wat ik wel met de kinderen heb gedaan, omdat ze de scholen super leuk vonden, is te kijken, oké, als het eten op school zo leuk is, hoe kan het dan thuis ook zo leuk worden? Want dat vonden ze thuis niet altijd leuk. Dus toen hebben de kinderen zelf een hap- en kletskaartenspel bedacht om thuis meer verbinding te krijgen aan tafel en hun ouders te leren kennen over hun eetwensen en over hun dag te hebben tijdens het eten aan tafel om weer een gesprek te hebben. Dus dat was heel interessant en waardevol voor mij om te zien wat de kinderen thuis nodig hadden. Dus dat was heel leuk.
1: Hey, ja, ik ken de kaartjes, hartstikke leuk. Weet je nog een paar vragen of een paar dingen die de kinderen hadden bedacht?
0: Ja, bijvoorbeeld had een kind bedacht, wat had jij vroeger toen je klein was? Wilden de kids weten. En ook confronterende vragen. Ja, ook dat van waarom eten we op de bank? Was ook wel een vraag. En waarom moeten we groente eten? Vind ik ook een hele goede vraag. Waarom moet dat eigenlijk? En ja, zo waren er echt heel veel leuke vragen, vond ik wel, van de kids zelf. En ook hoe mama, hoe was het op werk? Een leuke vraag, heel geïnteresseerd in de dag. En of ze liever goede spruitjes of frietjes aten. Dat soort dingen.
1: Hey, maar wat grappig, want je bent hier dus gekomen en dan ben je met de kinderen best wel intensief aan de slag
0: Ja.
1: gegaan, met dat spel onder andere. En nu ben je de yogajuf en ze roepen je ook en dan is het meteen yogajuf. En daarvoor was je dan het kaartenspeljuf.
0: Ja, ik ben nog, ben, weet niet meer hoe zij mij toen noemden, maar ze hadden wel een specifieke naam voor mij. Dat weet ik wel, maar dat ben ik, is alweer een jaar geleden. Dus
1: Ja, en zij zijn het ook
0: ik
1: vergeten.
0: denk dat zij het ook vergeten zijn. Maar ja, dan kreeg ik gewoon zwaaiende handjes, maar geen naam. Ik denk, dat zou ik nog een keer moeten vragen of iemand dat weet.
1: Hey, maar het is wel mooi, want eigenlijk, is dit, nou, de gezonde lunch en die kaarten die je hebt ontwikkeld met de kinderen. Yoga, dat wordt niet op alle basisscholen gedaan. Wat draagt dit bij aan het cognitieve leren van kinderen? Als ze gezond eten, met z'n allen lunchen, op de manier hoe we het hier aanbieden op de Sri Krishna school. En wat draagt yoga bij?
0: Nou, je zegt al gelijk goed, het gaat over het cognitief vermogen. Als je goede voedingsstoffen binnenkrijgt, kan je beter concentreren. Stel je voor, je hebt alleen maar witbolletje met hagelslag. Super lekker. Maar je suikerpiek gaat omhoog. Je houdt niet genoeg vezels over om de dag door te komen. En hoe minder energie je hebt, hoe minder je kan opletten. Hoe onaardiger je wordt naar je omgeving. Je kan het zelf misschien ook wel herkennen na een lange dag. Net te weinig gegeten, dan word je toch net wat minder gezellig naar je collega's. En voor kinderen is dat alleen maar nog meer belangrijk. En ook om te laten zien wat een normale, gezonde basis is. En hoe vroeger je begint, hoe meer dat erin zit. En met yoga is dat hetzelfde. Als wij zelf de hele dag op kantoor blijven zitten, dan voelen we ons lijf een beetje stijf. Kunnen we ook niet meer zo goed concentreren. En voor de kids die de hele dag moeten zitten, is dat hetzelfde. Als zij even een moment hebben waarin ze echt kunnen bewegen, stretchen, creëert dat ruimte in je hoofd, krijg je energie van. En door dat op school aan te bieden, laat je weer zien hoe normale basis dat is. Dat het niet een luxe moet zijn, maar gewoon een manier om gezond te werken en te leren en te eten.
1: Leuk. En wat doe je voor de rest van de dagen? Geef je meer basisscholen yoga?
0: Nee, daar ben ik wel voor gevraagd. Maar ik liet het nu nog even alleen hier, omdat het mijn eerste jaar is. Want ik doe daarnaast een opleiding, de Slow Food Youth Academy. Dat is een academie voor jonge mensen die graag het voedselsysteem willen verbeteren. Dus dat gaat ook over gezonde lunches voor kinderen bijvoorbeeld. En dan ga je een half jaar lang het hele voedselsysteem langs. Wat er goed gaat, wat de uitdagingen zijn, wat er minder goed gaat. Sociale voedselvraagstukken. Dus daar ben ik ongeveer 8 tot 16 uur mee bezig. En ik werk ook bij Café Saar in Utrecht, een restaurant als leidinggevende. En dan na de zomer ga ik vanuit de opleiding kijken waar ik wat voor sociale voedselsvraagstukken ik mee aan de slag wil.
1: Superleuk, lekker divers. Ja. Hey, en voor ouders die nu luisteren, heb je nog, en ook voor mensen die geen jonge kinderen meer hebben, maar gewoon voor iedereen die luistert, heb je tips als het gaat om gezonde voeding en misschien ook vanuit de yoga een leuke tip?
0: Nou, vanuit de yoga een leuke tip voor de kinderen is heel makkelijk. Je hebt op dat is dan op YouTube, maar ik ben er wel een groot voorstander van. Simpel de stopdansen. Dat zijn dansen die kinderen superleuk vinden om te doen, waarin ze gewoon kunnen bewegen voor 3 minuten lang. En dan zijn ze daarna al klaar. Dus als je iets kleins thuis wil doen, is dat een goed idee.
1: Heeft dat dan ook met yoga te maken of is het gewoon bewegen?
0: Het is bewegen met yoga houdingen. En tussendoor bewegingen. En ik hoor ook veel van kinderen die refereren, die dat thuis ook die filmpjes doen, dat ze dat gewoon erin houden. Dat dat dus een normaal ding is op school en thuis. Dus dat vind ik heel erg leuk. En hetzelfde geldt als je ouder bent. Doe even een zondaggroep mee met je kind. En dat hoeft geen half uur te zijn wat we onszelf misschien soms kunnen opleggen. Dat mag ook 5 minuten zijn. Even met je kind in beweging en dat fysieke contact wat je de kinderen ook zelf met elkaar hier leert. Om dat met je kind aan te gaan, leer ook een mooie samenwerkingsband. En ik denk qua eten, is denk ik mijn grootste tip als kids thuiskomen van school. Zorg dat er lekker veel gezonde snackjes staan. Iedereen heeft honger na school, werk, thuis. En dan is het fijnst dat je niet hoeft te wachten tot het avondeten. Maar daar dan al je groenten kan binnenkrijgen. Denk aan worteltjes, tomaatjes, komkommertjes, wat het ook mag zijn. Want als je honger hebt, eet je wel wat er ligt. Dus dat is denk ik een ding wat ik ook zelf altijd merkte als ik toen klein was. Terugkom naar huis, heb je honger, wachten tot het avondeten. Of je gaat snacken. En daar kom je dan snel natuurlijk in een ongezonde gewoonte terecht. Terwijl het ongezond eten is niet het probleem. Dat mogen we altijd toen lekker blijven snacken en snoepen. Maar denk ik als extraatje en niet als vervanging voor voedzaam eten.
1: Nou, hebben we heel veel geleerd. Leuk ook even kennis gemaakt te hebben met je. En veel plezier hier in Utrecht op de Sri Krishna school.
0: Dankjewel. Leuk je te ontmoeten.
2: Luisteraars, u hebt gehoord, mijn dierbare collega Jevtchiki, die was in Utrecht bij Shri Krishna School. En tot zover het programma van Stichting Hindu Onderwijs Nederland. Jevtchiki, dankjewel dat je vandaag een gesprek hebt aangegaan met kinderen in Utrecht bij Shri Krishna School. Nou, wij willen u allen bedanken voor het luisteren naar het programma van Stichting Hindu Onderwijs Nederland. Wekelijks via Amor FM, elke woensdag, klokslag 3:00 tot 3:30. Wij willen u allen bedanken en tot volgende week woensdag. Het programma werd mede mogelijk gemaakt door het bestuur van Stichting Hindu Onderwijs Nederland. Wilt u meer informatie omtrent de vijf Hindu-basisscholen in Nederland? Rotterdam Sri Saraswati School, Den Haag Sri Wishnu School, Amsterdam Zuidoost Sri Lakshmi School, Utrecht Sri Krishna School en Almere Sri Ganesha School. Via onze website krijgt u alle informatie www.shon.nl. Nogmaals, dankjewel, bedankt aan ieder. 5 minuten over 3:30.

0: Beste luisteraars, opgelet.
1: Op zon- en feestdagen is het kantoor van Amor FM gesloten. Wij zijn uitsluitend bereikbaar via de e-mail op info@amorfm.nl. Van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Op telefoonnummer 010-244-0929.
2: Ons kantoor helpt u graag.
3: En nu, reclame.
4: हे पप किया तू कितना चिकन लगे है तू कितनी ब्यूटीफुल लगे है
5: विल jij stralen met een gezonde mooie huid bij Bayano Beauty helpen we je om het beste uit jezelf te halen met onze gespecialiseerde behandelaars en hoogwaardige apparatuur bieden we jou de nieuwste technologieën op het gebied van skincare denk aan laserontharing met moderne lasertechnologie hydrafacial voor diepe reiniging en hydratatie en AI-huidanalyse voor een nauwkeurige diagnose. We werken met A-merken op het gebied van esthetica. Bent u aanvullend verzekerd? Dan worden bepaalde behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar. Bayano Beauty, waar jouw huid in goede handen is. Slanswerf 121, Rotterdam. Check onze website bayanobeauty.nl.
6: Bas. Met Bas Travel.
7: 2 weken chillen in Goa en shoppen in Delhi. Vanaf €1.495. 2 weken rondreizen naar Filipijnen. Vanaf €2.395. 25 mei, 22 augustus en 6 september. 2 weken naar Kerala, Zuid-India en Noord-India met Sri Ram Mandir. Vanaf €2.095. 30 mei, 23 augustus en 20 september. 2 weken rondreis naar Sri Lanka. Vanaf €2.095. 5 september en 10 oktober. 2 weken rondreis naar Vietnam en Cambodja. Vanaf €2.395. 5 mei, 5 september, 10 en 25 oktober. 2 weken Bali, Maleisië en Thailand. Vanaf €2.295. 18 mei, 1 juni, 24 augustus en 25 oktober. 2 weken Japan en Zuid-Korea. Vanaf €4.695. 27 mei en 21 september. En vliegtickets naar India met KLM, Emirates, Etihad en Air India. Vanaf €495 met extra ruim bagage. Kom langs bij Bas Travel, your perfect partner in holidays. Middellandplein 23A in Rotterdam. 010-436-6940.
8: KMI Impacts. KMI Impacts. U reist specialist. Distributeur of President Golden Sella. Lalkila, traditionele basmati. Altaar basmati. Pandan Jasmin rijst. Akash, Tilda, etc.
9: Aajkal sab kuch fast hai. Lekin baat jab aati hai khane ki, to sirf asli swad hi chalta hai. Lambe daane, kamal ki khushbu aur aisa taste, jo sabko kehne pe majboor kar de. Wow! Altaar basmati rice. Taste next level.
8: Verkrijgbaar bij alle geselecteerde supermarkten, toko's en bekende tropische winkels. Nieuw. AAA-merk Jasmin Rijst. Papaji Jasmin Rijst. Extra long Goesboudar Jasmin Rijst. Verkrijgbaar bij South American Food Rotterdam. Choice of all papas voor mama's keuken. Winkeliers, groothandel, restaurant en cateringbedrijven kunnen bij KMI Impacts kopen tegen groothandelsprijzen. 10 lips, extra long altaar basmati en 5 kilo gele erwten samen voor €14,99.
10: Je kaas, Unila. 1 zakka chawal en 5 kilo dal voor maar €14,99. Prabhu ke gune gaavo en dal bhaat khaavo.
8: Voor meer informatie, info@kmiimpacts.com. Of 06-533-90687.
11: Hey Rani, wat een prachtige sieraden heb je om.
12: Dank je Raj, pas gekocht bij juwelier Payalobby en ik heb geen contant geld hoeven uit te geven.
11: Je maakt mij nieuwsgierig. Vertel.
12: Mijn oude gouden sieraden, die maar in de kast bleven liggen, heb ik omgeruild voor deze nieuwe sieraden. En ik heb ook nog 25% korting gehad.
11: Wat een briljant idee, Rani. Ik heb een trouwset nodig. Cadeaus voor de bruiloft en voor een moeder. En dat betaal ik ook met mijn oude gouden sieraden. Want goud is geld. Info via lobbyjuwelier.nl. Hobbemaplein 67, telefoon 070-380-7351, hoek ingang Haakse Markt. Al 45 jaar uw vertrouwde adres. Faya, lobby, lobby, lobby, lobby.
13: Vierdaagse busreis Zwitserland met BGL-reizen. 13 tot en met 17 mei 2026 voor €420 per persoon. Vertrek Rijswijk Zwembad de Schlip. Woensdag 13 mei om 23 uur. Station Kapelsebrug Capelle aan den IJssel om 23:45. Aankomst Zurich donderdag 14 mei. Hotelovernachting inbegrepen exclusief toeristenbelasting. Beleef bergen, meren en avontuur. Excursies Rijnwaterval, Krings, Titeles en Luzeren. Info en aanmelden Bridge Loylaar Gossain 06-300-17001. Beleef Zwitserland met BGL-reizen.
14: Best Indian Astrologer, Guruji Ravishankar uit India, 25 jaar ervaring. Kundali se vicharte hain, janma kundali haath dekhkar aapko raai dete hain, iska oplossing dhoondte hain. Mantra tantra se dur kar dete hain. Aapko job ka problem hai, business, financial, negative energy, family, relations, paisi ko aapko problem hai, sab hal kar dete hain. Guruji Ravishankar, jo bhar देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 06-13-39-96-95 06-13-39-96-95
13: Einde reclame.
15: नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जुबिन नौटियाल और आप सुन रहे हैं अमोर एफएम.

want make me jump, jump up. You want make me G-mode.

0: Aziz and Sharashina.
1: New.
0: Music by the stars from Suriname. The stars.
2: Amor FM. Amor FM. En nu. En nu. Uitgangsagenda.
0: Cinevis Productions presents
3: the world famous Bollywood voice
0: Jubin Nautiyal.
3: Jubin Nautiyal
0: live in concert.
3: Ahoy RTM stage Rotterdam.
0: Op zondag 24 mei 2026.
3: Inloop 17:30. Showstart 19:00 s'avonds.
0: Tickets via i-tickets.com.
3: Voor informatie, sponsorship en VIP tickets 06 40 74 59 51.
0: Powered by media partner Amor FM
3: en Service in Style.
0: Jubin Nautiyal
3: live met alle Bollywood hits
0: op zondag 24 mei 2026.
3: Ahoy RTM stage. Remember, it's a presentation of Cinevis production.
0: Don't miss it.
4: Hardcore Entertainment, please take your seats.
5: Hardcore Entertainment presents Fawaka Fest. Zaterdag 8 augustus 2026, Zuiderpark, de Den Haag. Haal je kaartjes op tijd. Fawakafest.com.
6: Party Entertainment in samenwerking met GNS en Dunia Royal presents vrijdag 22 mei 2026. Welkomstparty of the hitbangers from Suriname. Royals Music Band, also from Suriname, the number one band, The Stars. Supported by Midnight. Special guest Prashant Ramjatan, straight from Trinidad and Tobago. Adesh Samaru, also in the lineup. DJ Poku Beats and MC Omu. VIP 06 50 83 28 32 of 06 22 40 43 24. Er is zoon. 200 zitplaatsen aanwezig. Wees op tijd. Party start om 10 uur tot 4 uur. In op draai parkeer Bhirahi. Bahut gezellig hoi. Koop je ticket snel op itickets.com. Namhulaye, vrijdag 22 mei. Welkomstparty van de Royals Music Band. Supported by Stars. De Rode Loper Hoofddorp met Hangama hoi. Zeker een je.
0: BKC 85 organiseert Hemelvaartsdag voetbaltoernooi met muziek op donderdag 14 mei, Sportpark Boszoom, Prinsenlaan 900 Rotterdam. Voetbaltoernooi, jongeren 11 tegen 11, 30 plus 11 tegen 11, 40 plus 8 tegen 8, 50 plus 8 tegen 8, halve veld en 60 plus 8 tegen 8, halve veld. Geen toernooi bijdragen. Voor dit deelname kunnen teams zich aanmelden bij Moon Maharajdin 06 4 15 15 4 4 7 vanaf 4 uur. Live music from Suriname, Lundwak Naj, Rupa. From Suriname, No Mercy to famous SR music and DJ Danny G. Surinaamse keuken, koude dranken, diverse kraampjes en strenge beveiliging aanwezig. Entree tot 3 uur, 3 euro, daarna 5 euro. Geldt ook voor spelers, kinderen tot en met 10 jaar gratis. Hemelvaartsdag voetbaltoernooi met muziek op donderdag 14 mei. Locatie Sportpark Boszoom, Prinsenlaan 900 Rotterdam.
7: Borgo meets Parbo presents Ajuma. Zaterdag 16 mei 2026. Live on stage. No Mercy, Passion, LaRouche, Sean, Gilly Gonzalez en many, many more. Masilo te Rotterdam. Let op, tijd om 11 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Tickets en info, ajuma.nl. En let op, haal je kaart op tijd, want dit wil je niet missen. It's Ajuma. 007 Events, Keesje.nl, The Boss Promotions en KRS Royal presents The Biggest Party of the Year 2026. Woensdag 13 mei, volgende dag is iedereen vrij. Twee areas, 1400 party people. Sichtenburg, de Den Haag. Biggest Welcome Party of the Year. Zaal 1, live from Suriname. No Mercy. Rassica Tindial met hitnummer. Pom di Damadon, eenmalig show. Daarnaast hebben we live Predigan Groep Surya met Sujo, Omrouw, NSL Houseband, Tira Kusal, Sandis Udin, Junior Flex, DJ Sunils, Kara Beats, Banksy en Dolly. Zaal 2, welkomstparty, muziekformatie, The Stars, live from Suriname, Classics, FT Bigaman, Gentle, DJ Jero. Fase 1 en fase 2 is uitverkocht. Fase 3, solo €15, duo €25, groep tickets €40. Voor tickets en VIP, dan Dansieparty.nl en Keesje.nl.
0: Stadstheater Soetermeer in samenwerking met IS Creations proudly presents for the first time in Holland Showbiz Bollywood. Dutch Bollywood show dancers and Bollywood crossover band. Live in concert, Sheer Yarkhan with his full band from UK. The rising stars from Holland, Boyke Datadin, Shailen Yangi, Mike Z, Arjun Hanuman, Kashmi, Damien Chedi and Prashant Jiavan. Special performance by Shalini Shines. Dutch Bollywood show dancers by Diana Meyer. After party, meet and greet and dance with DJ Jero. Zondag 24 mei, Stadstheater Soetermeer. Theaterplein nummer 10. Inloop 2 uur, showstart om 3 uur. Tickets 24,50 inclusief 1 drankje via stadstheater.nl. Info Service Bali 088-220-7010 of 06-45-14-6009. Powered by Amor FM.

0: Aviscar Orchestra presents op zondag 21 juni 2026 om 3 uur in Theater Zuidplein. Het Sradhanjali concert van Asha Bhosle. De vocalisten Mausmi Oberoi, Sushmita Guha Thakurta, Saujanya Garimela, Aparna Gulati, Varshita Ramesh, Shafi Jahangir, Sagar Malik en de Bollywood Showbiz Dancers van Diana Meijer brengen een ode aan Asha Ji. Kaarten vanaf €27,50 online via Theater Zuidplein en VIP-tickets via maestro Ronnie Bikariji op telefoonnummer 06-200-60740. Remember, a tribute to Asha Bhosle Ji op zondag 21 juni om 3 uur in de middag in Theater Zuidplein. Mis dit prachtig concert niet. Haal je kaartjes op tijd via theaterzuidplein.nl. Let op, zondag 13 september 2026 in Theater Zuidplein. Rotterdam, Bollywood Gala met Mukhtar Shah. Kaarten nu al verkrijgbaar.
1: Zoetermeer 31ste editie. Vrijdag 3, zaterdag 4, zondag 5 juli 2026. Binnen buitenlandse topartiesten en muziekformaties. De curry en Bhojal Bhat Yaya, Bhojal Bhat Cookout. Troefkool competitie, Oom Bansi, biologische Surinaamse fresh groenten en fruitsoorten. Info kraamverhuur, wees snel bij. Vol is vol. 06-24-22-85-37 of info@milensoetermeer.nl. Milen Soetermeer, 3 dagen vol hangama. So be there.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam.
3: Raga Events proudly presents Live in Concert. The Tiger of Mumbai, Kumar Sanu with Anuradha Paudwa. Op zondag 6 september 2026, locatie Avas Live, Johan Cruijff Boulevard 590 in Amsterdam. Deur open, 's middags om 17:30, showstart 's avonds om 19:00. Unforgettable 90s, Kumar Sanu and Anuradha Paudwal, live in concert. Tickets nu verkrijgbaar via i-tickets.com.
4: Einde uit Hans Agenda.
5: Amor FM, Amor FM.
6: Goedendag beste luisteraars, dit is Amor FM met het nieuws voor vandaag woensdag 6 mei 2026. Met als hoofdpunten, Guyana houdt voet bij stuk bij afwezend Chinese vissersschepen, Kirti Ramotar eerste vrouwelijke voorzitter Culturele Unie Suriname, Glenn Paul Oelers benoemd tot VHP nieuwe voorzitter en Jaconessenhuis slaat alarm over toename SOAS onder jongeren. Guyana houdt voet bij stuk bij afwezen Chinese visserschepen. De Chinese onderneming Grand East Seafood Inc. heeft geen toestemming gekregen van de Guyanese autoriteiten om 6 visserschepen te exploiteren. De Guyanese minister van Landbouw, Zulfikar Mustafa, heeft maandag bevestigd dat de visserijafdeling van zijn ministerie de vergunningaanvraag van het Chinese bedrijf heeft afgewezen. De minister ontkende ook dat er gesprekken lopen om de vergunning alsnog te verlenen. Grand East Seafood, een dochteronderneming van het Chinese Hongdong Fisheries Co. Ltd., is sinds juli 2018 actief in Guyana met een visverwerkingsfaciliteit. Ondanks een investering van circa $20 miljoen in moderne infrastructuur en een hoge verwerkingscapaciteit, blijft de productie achter door onregelmatige aanvoer van vis en garnalen. Om de aanvoer te stabiliseren had Grand East vorig jaar een aanvraag ingediend om 6 eigen visserschepen in te zetten, maar deze aanvraag werd afgewezen. Het bedrijf benadrukte dat de schepen volgens de Guyanese visserijwetgeving zouden opereren en geen conflicten zouden veroorzaken met lokale vissers. Ook werd gewezen op mogelijke werkgelegenheid en opleidingskansen voor lokale bemanningen. De weigering van de vergunning benadrukt de gevoeligheid rondom buitenlandse visserijactiviteiten in de regio. Suriname, dat zelf ook een omvangrijke visserijsector heeft, volgt deze ontwikkelingen nauwlettend. Het land heeft in het verleden te maken gehad met illegale Chinese vissersboten die opereerden in Surinaamse wateren, wat leidde tot verhoogde controles en handhavingsmaatregelen om de eigen visgronden te beschermen. Kirti Ramautaar, eerste vrouwelijke voorzitter Culturele Unie Suriname. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Culturele Unie Suriname, CUS, op maandag 4 mei is Kirti Ramautaar bij acclamatie gekozen tot nieuwe voorzitter van de organisatie. Daarmee schreef zij geschiedenis als de eerste vrouw aan het hoofd van de CUS. Ramautaar is al 14 jaar actief binnen de organisatie en heeft daarnaast bijgedragen aan verschillende sociaal-culturele initiatieven. Zij neemt het voorzitterschap over van Aniel Menoret, die de CUS eveneens 14 jaar heeft geleid. In zijn afscheidswoord sprak Menoret zijn betrokkenheid bij de organisatie uit en benadrukte hij dat de huidige positie van de CUS het resultaat is van gezamenlijke inspanningen. Tijdens de vergadering werd ook stilgestaan bij de uitdagingen van de afgelopen jaren, waaronder de impact van de COVID-19-pandemie en economische omstandigheden. Desondanks wist het bestuur de organisatie verder te ontwikkelen. Met het vernieuwde bestuur richt de CUS zich op een periode waarin cultuur, verbinding en participatie centraal staan. Glenn Paul Oelers benoemd tot VHP nieuwe voorzitter. De vooruitstrevende hervormingspartij VHP heeft Glenn Paul Oelers benoemd tot nieuwe voorzitter van het partijhoofdbestuur. De benoeming vond plaats op 4 mei als opvolging van het recente en onverwachte overlijden van oud-president en voormalig VHP-voorzitter Chandrika Persaad Santokhi. Om de continuïteit binnen de partij en haar politieke verantwoordelijkheden te waarborgen, kwam het partijhoofdbestuur op 4 mei bijeen. Conform de partijstatuten werd met een 2/3 meerderheid besloten om de opengevallen positie van voorzitter onmiddellijk in te vullen. Hierbij schuiven de ondervoorzitters door, waarbij Oelers, die eerder als ondervoorzitter en eerste vervanger van de voorzitter fungeerde, is aangewezen om de leiding van de partij op zich te nemen. De aanstelling van Oelers is voorlopig en loopt vooruit op de definitieve goedkeuring door het eerstvolgende partijcongres. Hij zal de partij leiden tot uiterlijk 29 mei 2027, wanneer de reguliere hoofdbestuursverkiezingen plaatsvinden. Jaconessenhuis slaat alarm over toename SOAS onder jongeren. Het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen, SOAS, onder jongeren van 15 tot 17 jaar is in korte tijd sterk gestegen. Het Jaconessenhuis waarschuwt voor de gevolgen en zet in op gerichte voorlichting op scholen om verdere toename te voorkomen. Volgens het ziekenhuis is het aantal geregistreerde gevallen binnen een jaar gestegen van 33 naar 56. Tegelijkertijd neemt ook het aantal tienermoeders toe. Vooral de stijging van infecties zoals syfilis baart zorgen, omdat dit directe gevolgen heeft voor pasgeborenen. In sommige gevallen moeten baby's na de geboorte tot 10 dagen behandeld worden. In plaats van de internationale dag van de verloskundige traditioneel te markeren, koos het Jaconessenhuis dit jaar voor een praktische aanpak. Verloskundigen gaven voorlichting op MULO-scholen gericht op bewustwording rond seksuele gezondheid en het voorkomen van SOAS. De voorlichtingssessies zijn positief ontvangen en meerdere scholen hebben inmiddels interesse getoond. Tegelijkertijd benadrukt het ziekenhuis dat structurele samenwerking nodig is om deze aanpak breder en duurzamer uit te voeren. Tijdens de dag werd ook stilgestaan bij het werk van verloskundigen. Maudy Weert werd uitgeroepen tot verloskundige van het jaar 2026. Beste luisteraars, bedankt voor uw aandacht. Ik ben Renuka Mahadeo en namens het team van Amor FM wens ik u allen een fijne dag toe.

0: Beste luisteraars, opgelet.
1: Op zon- en feestdagen is het kantoor van Amor FM gesloten. Wij zijn uitsluitend bereikbaar via de e-mail op info@amorfm.nl. Van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Op telefoonnummer 010-244-0929.
2: Ons kantoor helpt u graag.
3: En nu, reclame.
4: Best Indian Astrologer Guruji Ravi Shankar uit India, 25 jaar ervaring. Kundali se vicharte hain, janma kundali haath dekhkar aapko raai dete hain, iska oplossing dhoondte hain, mantra tantra se dur kar dete hain. Aapko job ka problem hai, business, financial, negative energy, family, relaxes, paisi ko aapko problem hai, sab hal kar dete hain. Guruji Ravi Shankar jo bhar देश से आए हुए हैं एस्ट्रोलॉग हैं तार दीजिए 0613 99 96 95 0613 39 96 95.
5: पुपकिया तू कितना चिकन लगे है तू कितनी ब्यूटीफुल लगे है
6: विल jij stralen met een gezonde mooie huid bij Bayano Beauty helpen we je om het beste uit jezelf te halen met onze gespecialiseerde behandelaars en hoogwaardige apparatuur bieden we jou de nieuwste technologieën op het gebied van skincare denk aan laserontharing met moderne lasertechnologie hydrafacial voor diepe reiniging en hydratatie en AI-huidanalyse voor een nauwkeurige diagnose. We werken met A-merken op het gebied van esthetica. Bent u aanvullend verzekerd, dan worden bepaalde behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar. Bayano Beauty, waar jouw huid in goede handen is. Slanswerf 121, Rotterdam. Check onze website bayanobeauty.nl.
7: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
8: JKS. Voor al uw lucht- en zeevracht. Wij zijn gespecialiseerd in al uw transporten naar Suriname. Bij ons kunt u terecht voor het versturen van pakketten, pallets en nog veel meer.
9: Let op! JKS Cargo heeft nieuwe tarieven. Zeevracht 120 liter voor €22,50. 160 liter voor maar €27,50. En 240 liter voor maar €45. Luchtvracht is €6,50 per kilo. We verkopen grote dozen vanaf €5. En we maken het nog mooier. JKS Cargo haalt uw pakketten nu gratis op door heel Nederland.
10: Ja toch!
9: Profiteer nu van onze scherpe tarieven en snelle service.
8: Boek uw afspraak online via www.jkscargo.com
9: of bel 088 30 30 597.
11: Heeft u het genoteerd? Tot zo!
12: Bent u op zoek naar de perfecte locatie voor uw feest, bruiloft of evenement? Bij Partycentrum Sichtenburg in Den Haag vindt u 5 prachtige zalen. Geschikt voor 60 tot wel 1500 gasten. Van intiem tot groot. Wij hebben de zaal die bij uw wensen past. Actie, korting op de zaalhuur. Maandag tot en met woensdag 40%. Donderdag 30%. Vrijdag 15% en zondag 20%. U regelt zelf uw catering, decoratie en muziek. Of wij helpen u op weg met onze partners. Ruime openingstijden en zalen vol sfeer, licht en luxe. Bel ons op 070-321-4461. Of mail naar info@partycentrumzichtenburg.nl. En plan vandaag nog een bezichtiging. Partycentrum Zichtenburg, waar feesten herinneringen worden.
0: Goudservice. Moederdag. Goudservice.
10: Moederdag. Juwelier Goudservice. Hoflandplein 16, Den Haag. Hoekhaagse Markt.
0: Moederdag Goudservice.
10: Moederdag.
0: Goudservice. Juwelier Goudservice. Reparaties klaar terwijl u wacht. Inkoop goud tegen de hoogste prijs. Moederdag.
10: Goudservice.
0: Moederdag.
10: Goudservice. U kunt ook sieraden kopen bij ons. En betalen met oude sieraden. Moederdag.
0: Goudservice.
10: Moederdag.
0: Goudservice.
10: Moederdag.
0: Goudservice.
10: Juwelier Goudservice. Hoflandplein 16, Den Haag. Kijk op goudservice.nl, goudaankoop.nl.

0: worden langer en de zomer komt eraan. En wat hoort daar natuurlijk bij?
1: Fernandes ijsjes. Ja, toch? Heerlijk fris, lekker romig met die echte tropische Fernandes beleving.
0: Dat is pas lekker fris, man.
1: Heerlijk fris. Lekker cool.
0: Ja toch, Bert. Met zo'n lekkere ijsje is het even wegdromen naar de Caribbean en Suriname.
1: Fernandes ijsjes zijn nu verkrijgbaar bij Surinaamse toko's en supermarkten bij jou in de buurt. Onder andere in Rotterdam bij Toko Alexandria, HG Supermarkt en Roepram. In Amsterdam bij Toko Henk. In Den Haag bij Mittal Supermarkt. In Utrecht bij Toko De Wagentropische Winkel Prim. En in Almere bij Badri Tropical en Toko Almere Poort. Distributeur Safe BV.
0: Fernandes ijsjes. Sweetie. En cool. Lekker man.
2: Mega Lenga Sale aan de rand van Rotterdam op zaterdag 9 mei. Reedijk 7-T8 Heidenoord. Heavy bewerkte lenga's tussen 75 en 350 euro. Echte outletprijzen. Ook sieraden voor een mooie prijs. U kunt ook van tevoren langskomen. Bel 06-245-15144. Reedijk 7-T8 Heidenoord.
3: Ieder mens is uniek. Daarom mag een uitvaart ook bijzonder zijn. Anti-AST Uitvaartzorg. Uw multiculturele uitvaartonderneming.
4: Anti-AST Uitvaartzorg verzorgt uitvaarten vanaf €3.750. Volledig transparant, geen onverwachte kosten achteraf. We begeleiden het afscheid met stijl, waardig, persoonlijk en respectvol door het gehele land. Ongeacht waar u ook verzekerd bent of niet verzekerd bent. U ontvangt van ons alle nodige religieuze artikelen, ongeacht geloofsovertuiging.
3: Uw uitvaartleiders Bea Autaar, Sudhir Nannan, Erik Siudin en Rishma Madho zijn 24 uur bereikbaar voor vragen en meldingen op telefoonnummer 06-1872-0044. 06-1872-0044. Rouwcentrum Onze Zorg is een onderdeel van Anti-AST Uitvaartzorg.
4: Uw zorg is onze zorg.
2: Einde reclame.

Antonio, wat een prachtig nummer. En dit nummer heel speciaal voor mevrouw Nita. En dan komt er nog een appje binnen. Even kijken. Goedenavond Sonata, ik wens je een prettige uitzending. Ik wil graag de lieve groetjes doen aan Alwin. Dit appje hebben we gekregen van mevrouw Urmila uit Venhuizen. Mevrouw Urmila, dank u wel voor het appen.

En dit nummer heel speciaal voor Urmila en Alwin, die afgestemd zijn op de Power of Love aan More FM. U mag natuurlijk blijven appen 0617 11 71 30. En dan krijgen we een appje binnen. Hallo Sonata, alles goed met jou? Met mij gaat alles goed hoor, dank u wel. Ik wil graag een liedje aanvragen voor mijn lieve vrouw, Sandra Chedi. Namens haar man Vijay Chedi. Onze vaste luisteraars, bekende van Amor FM. Bedankt voor het appen en wat lief dat u een nummer wilt aanvragen voor uw vrouw Sandra. Dus daar komt hij dan, Sayara. Heel speciaal namens Vijay voor Sandra Chedi.

Ze Yara, heel speciaal namens de heer VJ voor zijn vrouw Sandra Chedi, vaste luisteraars van Amor FM. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik geniet zeker het mooie weer, lekker lang licht en dan zulke nummers op de woensdagavond. Wauw, mijn dag kan niet meer stuk. En ik zie dat we ook een nieuwe apper binnen hebben. Hallo Sonata, leuke liedjes. Zou je ook voor mij een nummer kunnen afdraaien? Natuurlijk, dat gaan we zeker voor u doen. Ik zie alleen geen naam erbij staan, maar als u zo meteen nog even uw naam doorappt, dan kan ik dat ook omroepen. Maar in ieder geval hierbij speciaal voor u het volgende nummer.

En dit heel nummer heel speciaal voor onze nieuwe apper. En we hebben een naam doorgekregen. Dat is mevrouw Sherita S. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. En ze schrijft ook, dankjewel, mooi nummer. En dat u nog veel vaker mag appen. En dan krijgen we een appje binnen van onze collega Asha Gogar, ook afgestemd. Ze zegt, mooie nummer, Sonata. Ik luister ook een liedje namens mij graag. En ook voor Lily en Baby die meeluisteren en heel veel succes. Nou, dat gaan we doen. Heel speciaal namens onze collega Asha. Voor Lily en Baby die gezellig meeluisteren naar Amor FM.

Kisser, ja, dit nummer heel speciaal namens collega Asha voor alle luisteraars. En ook in het bijzonder wie meeluisteren, Lily en Baby. En ik zag een appje binnenkomen van de welbekende Tom en Jerry. Goedenavond, Sonata. Hoe gaat het met jullie? Mag ik ook een lied aanvragen voor Asha Dharampal? Dat gaan we natuurlijk voor u doen. Namens Tom en Jerry. En het nummer dat ik klaar heb staan, Senumre.

0: En dat was het nummer, zijn nummer 1, de titelsong. En heel speciaal aangevraagd namens Tom en Jerry voor mevrouw Asha Dharampal. Ik zie nog een hoop appjes binnenkomen, maar die nemen we mee naar het volgende uur. Intussen mag u blijven appen op 06 17 11 71 30. Wij gaan door naar de uitgaansagenda. En dan hoort u ons zo meteen weer.
1: Amor FM. Amor FM. En nu. Uitgaansagenda.

0: Productions presents the world famous Bollywood voice, Jubin Nautiyal. Jubin Nautiyal, live in concert. Ahoy, RTM stage, Rotterdam. Op zondag 24 mei 2026. Inloop 17:30. Showstart 19:00 s'avonds. Tickets via i-tickets.com. Voor informatie, sponsorship en VIP tickets 06 40 74 59 51. Powered by Media Partner Amor FM en Service in Style. Jubin Nautiyal live met alle Bollywood hits op zondag 24 mei 2026. Ahoy RTM stage. Remember, it's a presentation of Cinevis production. Don't miss it.
1: Party Entertainment in samenwerking met GNS en Dunia Royal presents vrijdag 22 mei 2026. Welkomstparty of the hitbangers from Suriname, Royals Music Band. Also from Suriname, the number one band, The Stars. Supported by Midnight. Special guest Prashant Ramjetan. Straight from Trinidad and Tobago, Adesh Samaru. Also in the lineup, DJ Boku Beats and MC Omu. VIP 06 50 83 28 32 of 06 22 40 43 24. Arrest soon, soon, soon! 200 zitplaatsen aanwezig. Wees op tijd. Party start om 10 uur tot 4 uur. In op draai-draai, parkeer Mirahi. Bahut gezellig hoi. Koop je tickets snel op itickets.com. Nam Hulaye, vrijdag 22 mei. Welkomstparty van de Royals Music Band. Supported by Stars. De rode loper Hoofddorp met Hangama hoi. Zeker en je.
0: Borgo meets Barbo presents Ajuma, zaterdag 16 mei 2026. Live on stage, No Mercy, Passion, LaRouche, Sean, Gilly Gonzalez en many, many more. Masilo de Rotterdam. Let op, tijd om 11 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Tickets en info, ajuma.nl. En let op, haal je kaart op tijd, want dit wil je niet missen. It's Ajuma.
2: Hardcore Entertainment, please take your seats.
0: Hardcore Entertainment presents Fawaka Fest. Zaterdag 8 augustus 2026, Zuiderpark, De Den Haag. Haal je kaartjes op tijd, fawakafest.com. BKC 85 organiseert Hemelvaartsdag voetbaltoernooi met muziek op donderdag 14 mei, Sportpark Boszoom, Prinsenlaan 900 Rotterdam. Voetbaltoernooi, jongeren 11 tegen 11, 30 plus 11 tegen 11, 40 plus 8 tegen 8, 50 plus 8 tegen 8, halve veld en 60 plus 8 tegen 8, halve veld. Geen toernooi bijdragen. Voor deelname kunnen teams zich aanmelden bij Moon Maharajdin 06 4 15 15 4 4 7 vanaf 4 uur live music from Suriname, Lundwakenaj Rupa from Suriname, No Mercy to famous SR music and DJ Danny G. Surinaamse keuken, koude dranken, diverse krampjes en strenge beveiliging aanwezig. Entree tot 3 uur €3, daarna €5. Geld ook voor spelers, kinderen tot en met 10 jaar gratis. Hemelvaartsdag voetbaltoernooi met muziek op donderdag 14 mei. Locatie Sportpark Boszoom, Prinsenlaan 900 Rotterdam. Stadstheater Zoetermeer in samenwerking met IS Creations Proud Presents for the first time in Holland. Showbiz Bollywood, Dutch Bollywood show dancers and Bollywood crossover band. Live in concert, Sher Yar Khan with his full band from UK. The rising stars from Holland, Boyke Datadin, Shailene Yangi, Mike Z, Arjun Hanuman, Kashmi, Damien Chedi and Prashant Jiavan. Special performance by Shalini Shines. Dutch Bollywood show dancers by Diana Meyer. After party, meet and greet and dance with DJ Cheryl. Zondag 24 mei, Stadstheater Zoetermeer, Theaterplein nummer 10. Inloop 2 uur, showstart om 3 uur. Tickets 24,50 inclusief 1 drankje via stadstheater.nl. Info Service Bali 088-220-7010 of 06-45-14-6009. Powered by Amor FM.
3: 0074 fans, Keizer.nl, The Boss Promotions en KRS Royal presents the biggest party of the year 2026. Woensdag 13 mei, volgende dag is iedereen vrij. Twee areas, 1400 party people. Sichtenburg, de Den Haag. Biggest welcome party of the year. Zaal 1, live from Suriname. No Mercy. Rassica Tindial met hitnummer. Bom di Damadon, eenmalig show. Daarnaast hebben we live Perdigana Groep Surya met Sujo, Omrouw, NSL Houseband, Tira Kusal, Sandis Sudin, Junior Flex, DJ Sunius, Karabeat, Banksy en Dolly. Zaal 2, welkomstparty, muziekformatie The Stars, live from Suriname, Classics, FT Bigaman, Gentle, DJ Gerald. Fase 1 en fase 2 is uitverkocht. Fase 3, solo €15, duo €25, groep tickets €40. Voor tickets en VIP, dan Partie.nl en kc.nl.
4: Milan Zoetermeer 31ste editie. Vrijdag 3, zaterdag 4, zondag 5 juli 2026. Binnen buitenlandse topartiesten en muziekformaties. De curry en Bhojal Bhat Yaya, Bhojal Bhat Cookout. Proefkool competitie. Oom Bansi, biologische Surinaamse fresh groenten en fruitsoorten. Info kraamverhuur. Wees snel bij. Vol is vol. 06 24 22 85 37 of info@milensoetermeer.nl. Milan Zoetermeer, 3 dagen vol hangama, so be there.
5: Tujhe dekha to ye jana sanam.
0: Raga Events proudly presents Live in Concert. The Tiger of Mumbai, Kumar Sanu with Anuradha Paudwa. Op zondag 6 september 2026. Locatie Avas Live, Johan Cruijff Boulevard 590 in Amsterdam. Deur open, 's middags om 17:30. Showstart 's avonds om 7 uur. Unforgettable 90s. Kumar Sanu en Anuradha Paudwal. Live in concert. Tickets nu verkrijgbaar via i-tickets.com.
3: Avishkar Orchestra presents op zondag 21 juni 2026 om 3 uur in Theater Zuidplein. Het Sradhanjali concert van Asha Bhosle. De vocalisten Mausmi Oberoi, Sushmita Guha Thakurta, Saujanya Garimela, Aparna Gulati, Varshita Ramesh, Shafi Jahangir, Sagar Malik en de Bollywood Showbiz Dancers van Diana Meijer brengen een ode aan Asha G. Kaarten vanaf €27,50 online via Theater Zuidplein en VIP-tickets via maestro Ronnie Bikari G op telefoonnummer 06-200-60740. Remember, in tribute to Asha Bhosle G op zondag 21 juni om 3 uur in de middag in Theater Zuidplein. Mis dit prachtig concert niet. Haal je kaartjes op tijd via theaterzuidplein.nl. Let op, zondag 13 september 2026 in Theater Zuidplein. Rotterdam, Bollywood Gala met Mukhtar Shah. Kaarten nu al verkrijgbaar.
6: Einde uit onze agenda. Amor FM. Amor FM.

Welkom terug, beste luisteraars. Dit is de Power of Love aan More FM. En u heeft net onze uitgaansagenda gehoord. En zoals u natuurlijk weet, op 24 mei... Jubin Nautial is te zien in Ahoy, in ons eigen Rotterdam. En om alvast een beetje in de stemming te komen, heb ik een nummer van Jubin klaarstaan uit de film Sayara.

Barbaat, gehaald uit de film Sayara, gezongen door Jubin Nautiyal. En op 24 mei is het zover. Dan is die live te zien in Ahoy, in ons eigen Rotterdam. Beste luisteraars, we gaan weer gezellig verder. Ook WhatsApp staat nog steeds open. U mag blijven appen. 06 17 11 71 30. Het vorige uur hebben jullie gezellig meegedaan. Oude bekenden, maar ook nieuwe appers. Iedereen is welkom bij The Power of Love, Amor FM. En ook dit uur gaan we door met de romantische nummers, langzame nummers. Wil je een nummer voor iemand bestemmen of gewoon iets voor alle luisteraars of voor jezelf? Dat mag natuurlijk. Stuur een appje 0617 11 71 30. En ook afgestemd op Amor FM vanuit Kralingen, Anisha en Kamla Binda. En ze genieten van de prachtige nummers. Ik zou zeggen, ladies, bedankt voor jullie appje. En het volgende nummer, heel speciaal voor jullie.

0: Een prachtig nummer, gezongen door Shreya Ghoshal, gehaald uit de film Aashiqui 2. En dit nummer hebben we een female en een male versie van. En persoonlijk kan ik niet kiezen welke mijn favoriet is. Ik vind ze allebei even mooi. Echt een nummer om lekker bij weg te dromen. En dit nummer heel speciaal vanuit Kralingen voor Anisha en Kamla Binda. Wilt u gezellig meedoen, een appje voor iemand aanvragen? Dat mag nog steeds. 06 17 11 71 30. Dit is The Power of Love, Amor FM. En ik zie een beller binnenkomen. Laten we hem binnenhalen en kijken wie wij aan de lijn hebben. Met Radio Amor, goedenavond.
1: Goedenavond, met Kanti Kumar.
0: Welkom in de uitzending. Hoe gaat het met u?
1: Pardon?
0: Hallo?
1: Ja, de radio moet je aan de zak doen.
0: Oké, dat is mooi. Voor wie zou u vandaag een nummer willen bestemmen?
1: Nou, voor iedereen die luistert.
0: Yes?
1: En nou ja, voor iedereen.
0: Voor iedereen die luistert. En nogmaals, uw naam? Wat is uw naam ook alweer?
1: Kanti Kumar.
0: Meneer Kumar, dank u wel voor het bellen. We gaan een mooi nummer afdraaien, speciaal voor u namens alle luisteraars, oké?
1: Okay? Goed.
0: Is goed, fijne avond. Bedankt voor het bellen. Doei, doei. En we hebben een beller gehad. Wat gezellig hier op deze woensdagavond op de Power of Love Amor FM. Dat was meneer Kumar en hij wil graag een liedje aanvragen voor alle luisteraars. En daar komt hij dan.

0: En dit nummer heel speciaal namens de heer Kumar voor alle luisteraars. En ik zie dat we een nieuwe bedder binnen hebben met Amor. Goedenavond, met wie spreken wij?
1: Goedenavond, Sanata, met Faisal.
0: Meneer Faisal, welkom in de uitzending. Hoe is het met u?
1: Goed, en met jou?
0: Gaat goed hoor. Voor wie zou u vandaag een nummer willen bestemmen?
1: Voor mezelf.
0: Voor uzelf, dat gaan we zeker voor u doen.
1: Ja, ik wil mezelf lekker verwennen.
0: Ja, dat hoort er ook bij, toch?
1: Ja, ja.
0: Nou, het is lekker weer. Ik zou zeggen, we gaan een mooi nummer voor u afdraaien. Bedankt voor het bellen. Ja, een hele fijne avond.
1: Fijne avond.
0: Doei, doei. En dat was de heer Faisal. En die wil een nummer voor zichzelf aanvragen. En dat mag natuurlijk ook gewoon. Ik heb een nummer klaarstaan van Atif Aslam en Shreya Ghoshal. En die gaan we heel speciaal afdraaien voor de heer Faisal.

0: Latif Aslam en Shreya Ghoshal. En dit nummer heel speciaal aangevraagd namens meneer Faisal voor zichzelf. En we hebben een beller. Even kijken wie wij aan de lijn hebben met Radio Amor. Goedenavond, met wie spreken wij?
1: Ja, goedenavond, dat Radio Neet Den Haag.
0: Welkom in de uitzending. Hoe is het met u?
1: Ja, goed hoor.
0: Mooi zo. Voor wie wilt u vandaag een nummer bestemmen?
1: Ik kan van hieruit jou geen schouderklopje geven. Dus ik wil een lied aanvragen voor Jozef.
0: Dat is heel lief van u. Dank u wel.
1: Ja. Dus u kunt eentje kiezen voor uzelf.
0: Ja.
1: En dan zal ik ook blij zijn om te horen.
0: Dank u wel, meneer Rajan uit Den Haag. Heel lief dat u gebeld heeft.
1: Ik heb de eerste keer aan de lijn gehad.
0: Ja, klopt. Volgens mij wel. Wij spreken elkaar voor het eerst. Maar u bent een vaste luisteraar, geloof ik.
1: Ja, vaste luisteraar. Maar op een paar maanden geleden heb ik weer kunnen bellen.
0: Ja.
1: Omdat je kent, er zijn altijd van abonnementen die allemaal vast zijn.
0: Ja. Nou, heel leuk dat u gebeld heeft. Ik wens u een hele fijne avond en we gaan een mooi nummer uitkiezen, oké?
1: Ja, voor jouzelf, ja.
0: Gaan we doen, dank u wel.
1: Yes, goed dan. Doei, doei.
0: Nou, dat was meneer Rajan uit Den Haag. Die is zo te horen aan het genieten. Dank u wel voor het bellen en een hele mooie avond. En tijdens het vorige nummer zag ik ook een hoop telefoontjes binnenkomen, ook via WhatsApp. De lijnen zijn nog open, dus jullie mogen het weer proberen. Bel je via WhatsApp, dan is het 06 17 11 71 30. Bel je via de vaste lijn 010 244 7250. En natuurlijk mogen jullie ook gewoon een appje sturen. En ik zie dat we een appje hebben ontvangen uit Amsterdam Zuidoost. Prachtige nummers allemaal en jij presenteert geweldig. Groetjes van mevrouw Ishta Sadel uit Amsterdam Zuidoost. Dank u wel voor uw lieve appje. Mooi dat u aan het genieten bent. En ik zie dat wij nog een beller hebben, dus die gaan we snel binnenhalen. Met Radio Amor, goedenavond.
2: Eindelijk heb ik al je lijn.
0: Met wie spreken wij?
2: Met bekende van Israël Yankee.

0: Mevrouw Hiesla Janki, hoe is het met u?
1: Met mij gaat prima.
0: Mooi zo, wat heeft u vandaag allemaal gedaan?
1: Nou, ik heb dit weer gedaan, maar gewoon een beetje uitrusten, want ik was een beetje ziek geweest.
0: Ja?
1: Ja, en ben ik al gaan kijken naar Zwitserland.
0: Oh jee, nou ik hoop dat het beter met u gaat.
1: En ja.
0: Dat u gewoon aan het genieten bent van een mooie woensdagavond en van de nummers.
1: Ja, precies. Jullie draaien altijd mooie muziek.
0: Dank u wel. Wilt u een nummer voor iemand bestemmen?
1: Voor B.R. Avatar en Mina Soko. En ook voor jou.
0: Dank u wel, mevrouw Hisayanki. Dat gaan we zeker weten doen.
1: Ja, prima.
0: Fijne avond. Ja. Dank u wel voor het bellen.
1: Doei, doei.
0: En dat was natuurlijk de enige echte mevrouw Hiesla Janki, een van onze vaste bellers. Ik wil jullie bedanken voor het appen, voor het bellen. We gaan het volgende nummer volledig voor u afdraaien. En daarna gooien we de lijnen weer open. Voor dit nummer hebben gebeld de heer Rajan uit Den Haag, mevrouw Hiesla Janki. En op de app mevrouw Ishta Sadal uit Amsterdam Zuidoost. En daar komt hij dan.

Een prachtig nummer, gehaald uit de film Ik Villain Returns. En voor dit nummer hebben ingebeld de heer Rajan uit Den Haag. Mevrouw Hisla Yankee en via de app, niet mevrouw, maar de heer Sadal uit Amsterdam Zuidoost. Mijn excuses, want ik kreeg nog een appje van het is de heer hoor. Nou, hierbij mijn excuses en speciaal voor u natuurlijk. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Wilt u inbellen? Dat mag nu op 010-244-7250. Belt u liever via WhatsApp? Dat kan ook 06-17-11-71-30. En u mag natuurlijk ook gewoon een appje sturen. Dit is natuurlijk uw Radio Amor FM. En ook een heel groot compliment en dank aan onze luisteraars. Want jullie interactie, jullie liefde, dat maakt ons zo bijzonder. Dat maakt onze band speciaal. We zeggen ook altijd één grote Amor-familie. En zonder jullie was mijn uitzending vandaag niet zo gezellig. Ik geniet ervan en ik hoop dat u ook aan het genieten bent. En ik zie dat een hoop mensen nu weer aan het appen zijn. En we hebben een beller via WhatsApp. Even kijken met Radio Amor. Goedenavond. En daar gaat wat mis, want ik zie dat de lijn verbroken is. Maar u mag het nog eens proberen via WhatsApp 06-17-11-71-30. Even kijken met Radio Amor. Goedenavond. Met wie spreken wij? Hallo? Daar gaat wat mis. Ik krijg geen geluid. U mag het nog eens proberen. En anders op onze vaste lijn 010-244-7250. Ik zie nog steeds een beller binnenkomen. Nummer eindigt op 53. Er gaat wat mis, want ik kan u niet horen. Maar u mag het zo nog een keer proberen, uiteraard. Dan hebben we ook nog een appje ontvangen vanuit Lelystad. Goedenavond, ik geniet van de mooie nummers. Groetjes van Mina uit Lelystad en een fijne avond. Nou, mevrouw Mina uit Lelystad, leuk dat u geappt heeft. En geniet ervan. En we gaan zo meteen een mooi nummer voor u afdraaien. En als volgende hebben wij een appje gekregen van Ashwin Lachman, die zegt leuke nummers en groetjes. Dan gaan we nu een nummer afdraaien voor mevrouw Mina en de heer Ashwin Lachman. En daar komt hij dan.

0: Akshay Kumar. Let's take a selfie now.
1: Let's take a selfie now. Dit nummer heel speciaal voor mevrouw Mina en de heer Ashwin Lutschman. Wilt u inbellen? Dat mag nu op 010-244-7250. Of stuur een appje of bel via WhatsApp 06-1711-7130. Dit is de Power of Love aan More FM. Het is vandaag woensdagavond, het is net 8:30 geweest, buiten nog lekker licht. Ik zou zeggen, geniet van uw avond, ik hoop dat u geniet van de nummers. Dat alles goed met u gaat en wilt u nou altijd op de hoogte blijven van wat er gebeurt bij Amor FM. Uw horoscoop teruglezen, foto's met artiesten, nieuwe programma's. Volg ons dan even op social media. We zitten op Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Sla ook ons WhatsApp-nummer op 06-1711-7130. Dan kunt u altijd meedoen en bent u altijd op de hoogte. Want dit is uw radio Amor FM.

Toen Kia Miele, een prachtig nummer hier bij The Power of Love, Amor FM. En ook afgestemd op Amor is mevrouw Bidia Gogar uit Zwolle. En ze is aan het genieten van de mooie nummers. Dus het volgende nummer heel speciaal voor haar.

0: En nu, reclame.
1: Sandia Racen, met Sandia Racen. 21-daagse vliegrace Sri Lanka en Malediven. 15 mei, 12 juni en 17 juli, €2800. 15-daagse vliegrace Mumbai, Delhi, Patna, Kurukshetra. 15 mei, 12 juni en 16 oktober, €2650. 5-daagse busreis Praag, 17 en 24 juli, €300. 5-daagse busreis Zwitserland, 10 juli en 24 juli, €480. 18-daagse Chardham Yatra Tour, 1 mei, 5 juni en 16 oktober, €2500. 2-daagse busreis Luxemburg, 9 en 23 mei en 20 juni, €145. 3-daagse busreis Parijs, 1 en 15 mei, 10, 24 en 23 juli, €275. 10-daagse vliegreis Portugal, 24 juli, €1150. Voor meer informatie 06 26 23 39 59 of 070 38 97 676. Sandia Reizen, Laakkade 403E, Den Haag. Check onze website sandiareizen.nl.
2: JKS. Voor al uw lucht- en zeevracht. Wij zijn gespecialiseerd in al uw transporten naar Suriname. Bij ons kunt u terecht voor het versturen van pakketten, pallets en nog veel meer.
3: Let op! JKS Cargo heeft nieuwe tarieven. Zeevracht 120 liter voor €22,50. 160 liter voor maar €27,50. En 240 liter voor maar €45. Luchtvracht is €6,50 per kilo. We verkopen grote dozen vanaf €5. En we maken het nog mooier. JKS Cargo haalt uw pakketten nu gratis op door heel Nederland.
4: Ja toch!
3: Profiteer nu van onze scherpe tarieven en snelle service.
2: Boek uw afspraak online via www.jkscargo.com
3: of bel 088 30 30 597.
4: Is het genoteerd? Tot zo!
5: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
3: Ongelooflijk, maar waar. Slechts 54 kavels over van de 250 stuks op Grand Village, Braamsoop, fase 2. Kavels vanaf €17.500 met aanbetaling van €875. Beschikt u over een kavel. Aflossen vanaf €300 per maand. U mag ook rente en boetevrij eerder aflossen. Mis deze kansen niet. Geen geld? Kachintakarihe. Mairen Heina. Geen BKR-check. Ook hebben wij kavels op Paramaribo Noord vanaf €36.000. Quata. Villa Park Arena vanaf €45.000. Braamso. Fase 2 vanaf €17.500. Let op. Braamso. Fase 1. Helemaal uitverkocht. Ook kunt u bij ons terecht voor perceel ID, taxatie en voor het verkopen van uw eigen kavels. Voor meer info, kijk op de Facebookpagina van Royal Wonen. Met dagelijkse update aan kavels. Of kom langs aan de Weimarstraat 229 in Den Haag. Of bel Myron Schutehal 06-34-50-4715. Uw adviseur op het gebied van kavels in Suriname.
5: Jamal! De lente is begonnen en de dagen worden langer en de zomer komt eraan. En wat hoort daar natuurlijk bij?
6: Fernandes ijsjes. Ja, heerlijk fris, lekker romig met die echte tropische Fernandes beleving.
5: Dat is pas lekker fris, man.
6: Heerlijk fris. Lekker cool.
5: Ja toch, Bert. Met zo'n lekker ijsje is het even wegdromen naar de Caribbean en Suriname.
6: Fernandes ijsjes zijn nu verkrijgbaar bij Surinaamse toko's en supermarkten bij jou in de buurt. Onder andere in Rotterdam bij Toko Alexandria, HG Supermarkt en Roepram. In Amsterdam bij Toko Henk. In Den Haag bij Mittal Supermarkt. In Utrecht bij Toko De Wagentropische Winkel Prim. En in Almere bij Badri Tropical en Toko Almere Poort. Distributeur Safe BV.
5: Fernandes ijsjes. Sweetie en cool.
7: Lekker, man.
3: Bent u toe aan een nieuwe badkamer, toilet of renovatie van uw woning? Bij ProData Solutions van Veres en Cheryl Bertanti Bagnu. Geniet u van zorgeloos verbouwen van A tot Z onzorg. Van badkamer tot keukenvoorbereiding. Inclusief tegels, sanitair en een persoonlijk ontwerp. Alles geregeld met één vast aanspreekpunt. U krijgt kwaliteit, garantie en tevredenheid. Actie, actie! Een gratis regendouchset en verlaagd plafond, inclusief spotjes. Bel 06 57 91 17 87 of kijk op prodatasolutions.nl. Prodata Solutions, omdat uw huis het waard is. Hey Rani, wat een prachtige sieraden heb je om.
8: Dank je, Raj. Pas gekocht bij juwelier Payalobby. En ik heb geen contant geld hoeven uit te geven.
3: Je maakt mij nieuwsgierig. Vertel.
8: Mijn oude gouden sieraden, die maar in de kast bleven liggen, heb ik omgeruild voor deze nieuwe sieraden. En ik heb ook nog 25% korting gehad.
3: Wat een briljant idee, Rani. Ik heb een trouwset nodig. Cadeaus voor de bruiloft en voor een moeder. En dat betaal ik ook met mijn oude gouden sieraden. Want goud is geld. Info Fayalobbyjuwelier.nl Hobbemaplein 67. Telefoon 070 380 73 51. Hoek ingang Haakse Markt. Al 45 jaar uw vertrouwde adres. Fayalobby. Lobby, lobby, lobby.
0: Einde reclame.

Welkom terug, beste luisteraars. Inmiddels 9:06. En ook dit uur mogen jullie gezellig meedoen. De lijnen zijn weer open. U mag live inbellen op 010-244-7250. En een nummer voor iemand bestemmen. U mag ook appen 06-1711-7130. En zoals u misschien doorheeft, we gaan wat verstellen dit uur. De vorige twee uren waren vooral langzame nummers. En nu zijn het vrolijke en energieke nummers. Dus ik hoop dat u ervan gaat genieten en gezellig mee gaat doen. Want dit is uw radio Amor FM. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is gehaald uit de film Crew.

Een prachtig nummer hier bij Amor FM. En we hebben een appje binnen en deze keer van mevrouw Gita. Ze zegt, goedenavond, ik geniet van de mooie nummers. Kies maar een leuk liedje uit, speciaal voor alle luisteraars. En de groetjes. Mevrouw Gita, bedankt voor uw appje. Leuk dat u meedoet. En we gaan zeker weten een mooi nummer afdraaien. En daar komt-ie dan.

Wat, Jonka? Een prachtig nummer bij uw radio aan More FM. We zijn te beluisteren in Amsterdam 90.1 FM. Den Haag 99.4 FM. Natuurlijk ons eigen Rotterdam 99.6 FM. En ook DAB Plus en wereldwijd via het internet. Amor FM, the power of love.

0: gaan door met het volgende nummer. En dat is Make Some Noise for the Dizzy Boys.
1: Make some noise for the Dizzy Boys! Whoa!

Dit is uw radio Amor FM. Het is inmiddels 3:03 en we gaan door met het volgende nummer, gehaald uit de film Rawan.

0: Beste luisteraars, opgelet.
1: Op zon- en feestdagen is het kantoor van Amor FM gesloten. Wij zijn uitsluitend bereikbaar via de e-mail op info@amorfm.nl. Van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Op telefoonnummer 010-244-0929.
2: Ons kantoor helpt u graag.
3: En nu, reclame.
4: आपको ले चले मनपसंद खाना खिलाते हैं जहां ऑथेंटिक इंडियंस टेस्टफुल खरेख्तन बनते हैं।
5: अच्छा वही लाइट ऑफ इंडिया का मास्टर शेफ कॉक जफर सिद्दीकी।
4: जी हां, स्वादिष्ट खाना जैसे चिकन लम फिश साइड डिशेस तंदूरी चिकन चिकन टिक्का मिक्स ग्रिल शीख कबाब बिरयानी सैलड्स फिखितारी से खरेख्तन किंडर मेन्यू डेसर्ट लस्सी इंडियन चाय एक्सक्लूसिव वाइनसोर्टन एंड लिक्योरन।
5: लाइट ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट ओक फॉर verjaardagen recepties bedrijfsfeesten met live muziek meer dan 100 zitplaatsen en buitenterras voor 80 personen. Open elke dag van 4 uur in de middag tot 10 uur in de avond. Korte Kade nummer 1, Kralingen, Rotterdam. Info voor bestellingen 010-307-2299 of www.lightofindia.nl. Eekbar Ayeji, Orchid Matkarnika Mauka DJ.
6: The Real Taste. Light of India.
7: I love my India.
6: Heeft u direct extra contant geld nodig in deze moeilijke tijden? Verkoop nu uw oude gouden sieraden aan juwelier Faya Lobby in Den Haag. Onder uw toezicht wegen en testen op karaatgehalte en prijsbepaling. U krijgt de hoogste dagkoers en bij akkoord wordt u direct contant uitbetaald of per bank. Voor dagkoersen zie fayalobbyjuwelier.nl. Hobbemaplein 67... Hoek ingang Haakse Markt. Telefoon 070-380-7351. Juwelier Faya Lobby. Al 40 jaar het vertrouwde adres. Faya. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby. Faya. Lobby.
8: Vierdaagse busreis Zwitserland met BGL-reizen. 13 tot en met 17 mei 2026 voor €420 per persoon. Vertrek Rijswijk Zwembad de Schlip, woensdag 13 mei om 23 uur. Station Kapelsebrug Kapelle aan den IJssel om 23:45. Aankomst Zurich donderdag 14 mei. Hotelovernachting inbegrepen exclusief toeristenbelasting. Beleef bergen, meren en avontuur. Excursies Rijnwaterval, Krings, Titelus en Luzeren. Info en aanmelden Bridge Loylaar Gossain 06-300-17001. Beleef Zwitserland met BGL-reizen.
9: Sandia Racen, met Sandia Racen. 21-daagse vliegreis Sri Lanka en Malediven. 15 mei, 12 juni en 17 juli, €2800. 15-daagse vliegreis Mumbai, Delhi, Patna, Kurukshetra. 15 mei, 12 juni en 16 oktober, €2650. 5-daagse busreis Praag, 17 en 24 juli, €300. 5-daagse busreis Zwitserland, 10 juli en 24 juli, €480. 18-daagse Chardham Yatra Tour, 5 juni en 16 oktober, €2500. 2-daagse busreis Luxemburg, 9 en 23 mei en 20 juni, €145. 3-daagse busreis Parijs, 1 en 15 mei, 10, 24 en 23 juli, €275. 10-daagse vliegreis Portugal, 24 juli, €1150. Voor meer informatie 06 26 23 39 59 of 070 38 97 676. Sandia Reizen, Laakkade 403E, Den Haag. Check onze website sandiareizen.nl.
8: Bent u op zoek naar de perfecte locatie voor uw feest, bruiloft of evenement? Bij Partycentrum Sichtenburg in Den Haag vindt u 5 prachtige zalen. Geschikt voor 60 tot wel 1500 gasten. Van intiem tot groots. Wij hebben de zaal die bij uw wensen past. Actie, korting op de zaalhuur. Maandag tot en met woensdag 40%. Donderdag 30%. Vrijdag 10% en zondag 20%. U regelt zelf uw catering, decoratie en muziek. Of wij helpen u op weg met onze partners. Ruime openingstijden en zalen vol sfeer, licht en luxe. Bel ons op 070-321-4461. Of mail naar info@partycentrumsichtenburg.nl. En plan vandaag nog een bezichtiging. Partycentrum Sichtenburg, waar feesten herinneringen worden.
4: Bas met Bas Travel.
0: 2 weken chillen in Goa en shoppen in Delhi vanaf €1.495. 2 weken rondreizen naar Filipijnen vanaf €2.395. 25 mei, 22 augustus en 6 september. 2 weken naar Kerala, Zuid-India en Noord-India met Sri Ramandir vanaf €2.095. 30 mei, 23 augustus en 20 september. 2 weken rondreis naar Sri Lanka vanaf €2.095. 5 september en 10 oktober. 2 weken rondreis naar Vietnam en Cambodja vanaf €2.395. 5 mei, 5 september, 10 en 25 oktober. 2 weken Bali, Maleisië en Thailand vanaf €2.295. 18 mei, 1 juni, 24 augustus en 25 oktober. 2 weken Japan en Zuid-Korea vanaf €4.695. 27 mei en 21 september. En vliegtickets naar India met KLM, Emirates, Etihad en Air India vanaf €495 met extra ruim bagage. Kom langs bij Bas Travel, your perfect partner in holidays. Middellandplein 23A in Rotterdam, 010-436-4940.
10: Op zoek naar het goedkoopste vliegticket zonder extra moeite? Hier heb je hem dan, www.satyamtours.nl.
8: Zie in 1 oogopslag wanneer je het goedkoopst vliegt met onze prijskalender.
10: Scan je paspoort, maak je reservering in slechts 2 minuten en betaal zoals jij wilt. iDeal, Tikkie, Bancontact, Klarna, American Express, Visa of Mastercard.
8: Geen barrières, geen stress, alleen voordeel.
10: Boek slim, boek snel, boek via satyamtours.nl.
8: Vragen? App ons gewoon op +31 70 711 3625.
10: Satyam Holidays, world class, worldwide.
8: Einde reclame.

Hallo beste luisteraars, welkom terug. We gaan snel door naar het volgende nummer en ditmaal is het Sheila Kijewani.

I know you want it, but you're never gonna get it. Ja, dat is Sheila. En dan gaan we door met het volgende nummer, ook weer een swingend nummer. Ishq Shawa.

U heeft geluisterd naar het nummer My Heart is Beating. En we gaan door met Zoobidoobi uit de film Three Idiots.

0: Zoobidoobi, gezongen door Shreya en Sonu. En nu gaan we luisteren naar een liedje uit de 2025 movie Sitare Zeminper.
1: Ay caramba!

Citare Zemin Per. Een film die verschenen is in het jaar 2025. De film gaat over kinderen met het syndroom van Down. Ik zou zeggen, zeker het kijken waard. En dan gaan we nu wat verder terug de tijd in, want we gaan luisteren naar een liedje uit de film Happy New Year.

0: Amor FM. En nu. En nu. Uitgangsagenda.
1: Cinevis Productions presents the world famous Bollywood voice, Jubin Nautiyal. Jubin Nautiyal, live in concert. Ahoy, RTM Stage, Rotterdam. Op zondag 24 mei 2026. Inloop half zes, showstart 7 uur 's avonds. Tickets via i-tickets.com. Voor informatie, sponsorship en VIP tickets 06 40 74 59 51. Powered by Media Partner Amor FM en Service Inside. Jubin Nautiyal. Live met alle Bollywood hits. Op zondag 24 mei 2026. Ahoy RTM Stage. Remember, it's a presentation of Cinevis Production. Don't miss it. Krishna, Krishna, Hare Hare. BKC 85 organiseert Hemelvaartsdag voetbaltoernooi met muziek op donderdag 14 mei, Sportpark Boszoom, Prinsenlaan 900 Rotterdam. Voetbaltoernooi, jongeren 11 tegen 11, 30 plus 11 tegen 11, 40 plus 8 tegen 8, 50 plus 8 tegen 8, halve veld en 60 plus 8 tegen 8, halve veld. Geen toernooi bijdragen. Voor deelname kunnen teams zich aanmelden bij Moon Maharajdin 06 4 15 15 4 4 7 vanaf 4 uur live music from Suriname Lundwakenaj Rupa from Suriname No Mercy to famous SR music and DJ Danny G Surinaamse keuken koude dranken diverse kraampjes en strenge beveiliging aanwezig entree tot 3 uur €3 daarna €5 geldt ook voor spelers kinderen tot en met 10 jaar gratis. Hemelvaartsdag voetbaltoernooi met muziek op donderdag 14 mei. Locatie Sportpark Boszoom, Prinsenlaan 900 Rotterdam.
2: Borgo meets Parbo presents Ajuma. Zaterdag 16 mei 2026. Live on stage. No Mercy, Passion, LaRouche, Sean, Gilly Gonzalez en many, many more. Masilo de Rotterdam. Let op, tijd om 11 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Tickets en info, ajuma.nl. En let op, haal je kaart op tijd, want dit wil je niet missen. It's Ajuma.
3: Hardcore Entertainment, please take your seats.
2: Hardcore Entertainment presents Fawaka Fest. Zaterdag 8 augustus 2026. Zuiderpark, de Den Haag. Haal je kaartjes op tijd. Fawakafest.com.

Avishkar Orchestra presents op zondag 21 juni 2026 om 3 uur in Theater Zuidplein. Het Sradhanjali concert van Asha Bhosle. De vocalisten Mausmi Oberoi, Sushmita Guha Thakurta, Saujanya Garimela, Aparna Gulati, Varshita Ramesh, Shafi Jahangir, Sagar Malik en de Bollywood Showbiz Dancers van Diana Meijer brengen een ode aan Ashaji. Kaarten vanaf €27,50 online via Theater Zuidplein en VIP-tickets via maestro Ronnie Bikariji op telefoonnummer 06-200-60740. Remember, a tribute to Asha Bhosleji op zondag 21 juni om 3 uur in de middag in Theater Zuidplein. Mis dit prachtig concert niet. Haal je kaartjes op tijd via theaterzuidplein.nl. Let op, zondag 13 september 2026 in Theater Zuidplein. Rotterdam Bollywood Gala met Mukhtar Shah. Kaarten nu al verkrijgbaar.

0: Defense proudly presents Life in Concert. The Tiger of Mumbai, Kumar Sanu with Anuradha Poudwal. Op zondag 6 september 2026. Locatie Avas Live, Johan Cruijff Boulevard 590 in Amsterdam. Deur open, 's middags om 5:30. Showstart 's avonds om 7:00. Unforgettable 90s. Kumar Sanu and Anuradha Poudwal. Live in concert. Tickets nu verkrijgbaar via i-tickets.com.
1: Milan Zoetermeer 31ste editie. Vrijdag 3, zaterdag 4, zondag 5 juli 2026. Binnen buitenlandse topartiesten en muziekformaties. De Curry en Bhujal Bhat Yaya, Bhujal Bhat Cookout. Proefkoolcompetitie. Oom Bansi, biologische Surinaamse fresh groenten en fruitsoorten. Info kraamverhuur. Wees snel bij. Vol is vol. 06 24 22 85 37 of info@milensoetermeer.nl. Milen Soetermeer, 3 dagen vol hangama. So be there.
2: Einde uit onze agenda. Amor FM.

Hallo beste luisteraars en welkom. Dit uur staat in het teken van love songs. Ik zou zeggen, luister gezellig mee op The Power of Love Amor FM.

Wauw. Ik zelf word altijd blij van dit nummer. Er zit gewoon zoveel gevoel en passie in. En het volgende nummer zal u ook vast wel kennen, gezongen door Arjit Singh.

Zalima, een prachtig nummer dat ook helemaal viraal is gegaan op TikTok. En volg jij Amor FM nog niet op social media, ga dat dan even doen. We zijn te volgen op TikTok, Instagram, Facebook, YouTube en bekijk ook onze website. Volg ons en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Een mooi nummer uit de film Dilwale. En het volgende nummer dat ik voor u op de player heb staan, komt uit de film Thank God.

Wauw, ik hoop dat u net zo van dit nummer heeft genoten als ik. Dit nummer is op het moment één van mijn persoonlijke favorieten. En het volgende liedje komt uit de film Race 2.

0: En nu, reklame.
1: Cinevis Productions presents the world famous Bollywood voice, Jubin Nautiyal, live in concert, Ahoy RTM Stage, Rotterdam. Op zondag 24 mei 2026. Inloop 17:30, showstart 19:00 s'avonds. Tickets via i-tickets.com. Voor informatie, sponsorship en VIP tickets 06 40 74 59 51. Powered by Media Partner Amor FM en Service in Style. Jubin Nautiyal live met alle Bollywood hits op zondag 24 mei 2026. Ahoy RTM State. Remember, it's a presentation of Cinevis Production. Don't miss it.
2: Met Tegels van Matisa voel jij je echt thuis. Wij bieden een uitgebreide selectie aan tegels in diverse maten. Van 10x10, 100x100 en 60x120 centimeter. Je vindt bij ons vloertegels, wandtegels, zwembadtegels van topmerken. Zoals Koninklijke Royal Mosa, Gebo en Gebo. Onze tegels zijn van Europese herkomst en A-kwaliteit. Ook verkrijgbaar bij Amalu aan de Fred Derbystraat nummer 103. Daarnaast hebben wij ook verf van topmerken, zoals Flexa, Garden, Sigma en Cetol. Geschikt voor metaal, hout, muren en daken. Wij bieden ook tegelleem van Fobiflex en Hanson uit Nederland. Voegcement van Fobi in bruin en antraciet, diverse soorten tegenleem, waaronder tegel op tegel, uitvlakmortel en egalisatiemortel. Ook voor roestvrije douchegoten met speciale afvoer en verschillende soorten wasbakken kun je bij ons terecht. Kom snel langs en profiteer ook van onze regelmatig vernieuwende restpartijen tegels met 50% korting. Matesa Tegels, duurzaam en kwaliteit. Dr. Sophie Redmondstraat, nummer 254. Telefoon 44 31 71. WhatsApp 87 46 772.
3: Shwarma Tel Aviv, Tel Aviv, Tel Aviv, Tel Aviv. Shwarma Tel Aviv, Quarterweg 419. Open van maandag tot en met zaterdag. Vansmiddags 4 tot 11 uur 's avonds. Shwarma Tel Aviv. Hier bent u terecht voor kip en lam shwarma. Zoals pita broodjes met lams en kip shwarma. Shwarma dunner. Shwarma wrap. Kapsalon lams. Kapsalon kip en kapsalon dunner. Patat shwarma lams en patat shwarma kip. Dit alles met knoflooksaus. Kwaliteit gegarandeerd. Shwarma Tel Aviv. Quarterweg 419. Bel en bestel op 862-8017. Shwarma Tel Aviv, Tel Aviv, Tel Aviv, Tel Aviv, Tel Aviv, Tel Aviv.
4: Tel Aviv, ya Khabibi, Tel Aviv.
5: Satyam Holidays.
6: Op zoek naar het goedkoopste vliegticket zonder extra moeite? Hier heb je hem dan. www.satyamtours.nl.
7: Zie in één oogopslag wanneer je het goedkoopst vliegt met onze prijskalender.
6: Scan je paspoort, maak je reservering in slechts 2 minuten. En betaal zoals jij wilt. Ideal, Tiki, Bancontact, Klarna, American Express, Visa of Mastercard.
7: Geen barrières, geen stress. Alleen voordeel.
6: Boek slim, boek snel. Boek via satyamtours.nl.
7: Vragen? App ons gewoon op +31 70 711 3625.
6: Satyam Holidays. World class, worldwide.

0: Tappies, Kicks en Golden Wings. Hoofdvestiging, Tappies, Holtuinweg, nummer 5. Golden Wings, Latour, Latourweg, nummer 100.
1: Lekker.
0: Golden Wings, Hoek Zonneblomstraat, Fransje Vanenstraat.
1: Lekker.
0: Golden Wings, Kmata, Kmataweg, Hoek Swastikaweg. Voor lekkere, heerlijke fried chicken moet u bij Golden Wings zijn.
1: Lekker.
0: Tappies, Tappies, Kicks en Golden Wings.
2: Kuldeep Singh presenteert United Cement. Geproduceerd in Suriname. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kuldeep Singh winkels.
3: Einde reclame.

Yari Lagi, gezongen door Vishal Mishra en Tulsi Kumar van de film Border 2. Ik ben Vinesh Gurbin en welkom bij dit Bollywood-uurtje. Amor FM, the power of love is it. Heb ik een radio station. Chilte hai, filmkanaam hai, ik diwane ki diwaniyat. Aur geet ka bol bhi hai, diwaniyat.

van de film Tu Meri Me Tera Tu Meri Hum Dono. We gaan naar een live optreden van Rahat Fateh Khan. Ki lagi tumse man ki lagan, lagan lagi tumse man ki lagan.

Dankjewel, Jekyll Q. Hey. Van de film Kick. Amour FM, The Power of Love is dit. Heb ik een radio station. Ik ben Vinesh en ik heb een aantal mooie Bollywood liedjes voor u klaarstaan. Dus blijf luisteren. Kya mujhe pyar hai, hai na? KK.

film genaamd naam heeft Hebben. Ik ben Vinesh Gurbin en welkom bij Amor FM. The Power of Love, goed je Bollywood geet hem op geleerd. Select je, hè. Tussen te rennen, je karikram, je gante, ka program.

wie kuch dino se. Gezongen door Mohit Chauhan. We gaan naar de Ultimate Love Song. Een van de Ultimate Love Songs die er gemaakt is. Sun Yo. Van de film Raas 2. Shirego Shal en Sun Unigam.